0: berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op.
2: Ik kan

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: altijd.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: We hebben veel beleefd.
1: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaance vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
3: Heb je

0: komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
1: Wauw, mooi doel trouwens.
0: Zeker. SKW Shop.
1: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
0: En nu weer naar de wedstrijd.
1: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
2: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het hoogste hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
7: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weeringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl. Theo Bruning.
8: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
9: Nee.
10: Pardon?
9: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
10: Oh, wegwezen!
9: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: We hebben veel beleefd.
13: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
14: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
13: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
13: Tour de Pieterpad.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Leveren vuurwerk in. .nl.
1: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week, AH Bakkersbrood Oerdees en Eiwitrijk, voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Sportlife. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
11: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
12: Radio Continu.
13: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu haal, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Krokie Chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu hou, hè, dus niet straks.
2: Fans

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hogeveen.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Koekoe.
6: Loco.
4: De Lulu.
6: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket €20 miljard uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraudegevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer... Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
13: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
12: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
13: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops?
0: Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
5: Radio Continu.
6: We hebben veel beleefd.
14: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
15: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
17: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
18: Tour de Pieterpad.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
3: 18.000, potverdikkeme.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september theateravond met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober 90s Dance met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
15: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
4: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalen tot Nederlandstalen, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
2: Heb je

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Sportlife. Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
12: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
13: We hebben veel beleefd.
14: Tour de
13: De Pieter Pad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
14: Tour de Pieter Pad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieter Pad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
13: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
13: Tour de Pieterpad.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! Ik

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
12: Mooi doel trouwens.
11: Zeker. SKW Shop.
12: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
11: En nu weer naar de wedstrijd.
12: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
18: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
24: Radio Continu.
25: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
4: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Het gaat weer gebeuren. Bokvolk Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Pakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
19: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
22: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
23: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
24: We hebben veel beleefd.
25: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
26: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
25: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
27: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
25: Tour de Pieter.

aan de kust.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
13: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

moeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

0: je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult ervan.
1: Dimitri van Tol.

0: etappe Zuid-Laren naar Pieterburen.
1: En we zeggen een hele goede morgen tegen Kevin en Hendrik. Goedemorgen, jongens.
2: Goedemorgen, Bellen.
1: Hoe hangt de sfeer erbij?
2: Nou, sfeer is dubbel. Zoals je weet gaat het natuurlijk zometeen anders worden ten aanzien van wat eigenlijk allereerst de bedoeling was. Hè, dat zometeen Hendrik met me mee fietst richting Pieterburen.
1: Ja.
2: Dat gaat de Robin zometeen nog natuurlijk worden. Hè, want we hebben het gistermiddag al even over gehad. Maar Ronald en Hendrik, hun collega is komen te overlijden.
1: Oh jee, sorry.
2: Vandaag een uitvaart. Het wordt even met een dubbele kanttekening vandaag.
1: Ja.
2: Wij gaan richting Pieterburen straks. Dan vanaf Pieterburen gaan we uiteindelijk met een hele grote groep richting het slotfeest in Aduard.
1: Ja.
2: Dat is het feestelijke dan weer. En ook daarin zit weer een lach en een traan. Want het is nou voor, denk ik, de vierde keer dat wij met mensen ter ondersteuning die ons willen supporten. En daarmee ons, bedoel ik ook Stichting voor een Kind. Die ons willen supporten in de slotetappe.
1: Ja.
2: Die is ooit begonnen ook met een hele grote groep bouwers. Helden in de bouw.
1: Ja.
2: Uit naam van Sebe Vos. En ja, Sebe is helaas niet meer onder ons.
1: Oh.
2: Maar we gaan de traditie wel in acht zetten. En we gaan met een hele grote groep.
1: Ja.
2: Ook namens SVB Bouw.
1: Ja,
2: vanmiddag de tocht ook inzetten vanuit Pieterburen. Dus dat wordt ook wel heel speciaal.
1: Ja, ja, jeetje. Oké, deze zag ik even niet aankomen. Excuus daarvoor. Ik wou een mapje maken met Kay van die DJ die te laat kwam. Dat was ik, zeg maar. Maar, jeetje. Goed, dit wordt dus een speciale dag. En natuurlijk doen we dit allemaal nog voor Stichting voor het Kind. We fietsen zometeen naar Pieterburen toe. Samen met Robin ga jij zometeen de fiets op. En dan, met de gedachte aan meerdere kanten wordt dit een bijzondere dag, denk ik.
2: Ja, dat zeker. Absoluut. En dat we dit mogen doen en kunnen doen, dat is nog steeds waar we ons voor inzetten.
1: Ja.
2: Hendrik en Ronald die voegen zich na de uitvaart ook weer bij ons in Pieterburen. Okay. En dan maken we er alsnog proberen we er een mooie dag van te maken met z'n allen.
1: Ja, dat moet even proost. Ja.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: En samen gaan we ervoor. En dat gaan we ook volhouden. Dat gaan we ook samen doen.
1: Ja.
2: Dat gaat ook lukken, denk ik.
1: Tuurlijk gaat dat
2: zeker
1: lukken.
2: Met zoveel mensen die achter ons staan en met ons mee gaan fietsen, ook vanaf Pieterburen. Gaat het een mooie dag worden. Kan niet anders.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Is er nog plek om mee te fietsen trouwens?
2: Nee. Aanmelden kon afgelopen dinsdag.
1: Precies.
2: Inderdaad zijn wel wat afmeldingen, hadden we gezien in verband met het weer.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is best wel een administratie, want je wil alles goed doen.
1: Ja,
2: en je voelt je ook verantwoordelijk voor mensen. Dus we hebben wel gezegd we kunnen niet meer nog plekjes aanbieden.
1: Nee.
2: Of mensen mee laten fietsen. Want er is ook eentje die met de motor meerijdt.
1: Oh ja.
2: Voor de veiligheid, om mensen goed te kunnen begeleiden.
1: Ja.
2: En dat willen we ook zo goed mogelijk doen.
1: He,
2: dus we willen geen gekkigheid, geen ongelukken. Veiligheid bovenal.
1: Ja, nee, dat klinkt helemaal goed. Jongens, ik wil alleen maar zeggen, als je nog even een momentje hebt en je denkt van, hey, ik ben in de gelegenheid, doneer dan even. Wij draaien met alle liefde gewoon een plaat voor jou op het moment dat je een donatie doet via radiocontinu.nl. En zorg ervoor dat deze dag nog weer een klein beetje mooier wordt door een kleine donatie en een plaat aan te vragen via de radiocontinu WhatsApp. Dan kom je gewoon bij mij gezellig in de studio en dan drijven we die plaat, hè, op die manier. Kevin, ik zou zeggen, zoek Robin op. Pak even een kopje koffie voor die tijd. En dan lijkt het me goed dat we elkaar straks gewoon weer spreken.
2: Ja, gaan we doen. We geven jou wel even het seintje wanneer we de fiets opstijgen, Mellen. En dan,
1: opstijgen? Wat ben je van plan?
2: Het is zowat stijgeren zo langzamerhand. Ze voelt het in ieder geval wel.
1: Nou, doe maar voorzichtig met die hamstrings.
2: Ja, dat zeker, ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, nee, dat komt helemaal goed, joh. Wij spreken elkaar strakjes.
1: Is goed. Dankjewel.
2: Yo,
1: hoi. Ja. En dit is natuurlijk eentje, dit ken je. Bonnie Sinclair. Wordt alles anders.

Bonnie St. Clair. Op deze druilerige ochtend op vrijdag, waarin de laatste etappe van Tour de Pieterpad gaat plaatsvinden zometeen. En we gaan die jongens natuurlijk wel eventjes flink supporten. Dus op het moment dat jij denkt van, hey, ik heb een leuke plaat, ik wil graag eventjes wat horen, dan kan dat. Gewoon even sturen via de Radio Continu app, WhatsApp. En je kunt natuurlijk ook gewoon heel hard gillen. Maar dan weet ik niet of ik het ga horen. Maar in de tussentijd gaan we er natuurlijk wel gewoon een lekkere vrijdag van maken. We gaan even lekker knallen, jongens. Dit is Mart Hoogkamer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Continu verkeersupdate.
17: We kijken even naar de weg en er staan nog een paar files. Het zijn er niet heel erg veel. De A6 Emmeloord richting Lelystad. Daar sta je 8 minuten stil. Dat is maar 3 kilometer, maar toch. Dat is bij afrit Urk. En dan hebben we de A7 Hoorn richting Zaanstad. En daar sta je 19 minuten stil. 6 kilometer maar. Dat is bij Purmerend Noord.
15: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
18: Gedaan. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
19: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
20: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
21: We hebben veel beleefd.
15: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
15: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
23: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
15: Tour de Pieterpad.

Leuk dat je luistert. Mooi liedje. Oh. Goed, vraag ook je plaat aan. Dat kan via radiocontinu.nl en dan via de WhatsApp. Je doet een donatie voor het goede doel, Stichting voor het Kind. Net als Gerrit uit Grun, die vraagt aan Skik op fietsen. Nou jongen, daar is die dan, hè? Voor

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op!

0: Dat heeft toch een bijzonder einde altijd, hè? Wat zou die nou bedoelen met al dat geschreeuw? Ik vind het een heerlijk liedje, maar... Ja, daar snap ik weinig van. Klinkt wel lekker trouwens. De Scorpions. Nou, nog één keer. Nee, dan gaan we toch gewoon naar Kevin. Mooi! Jij bent er ook.
1: Ja, jij schrok, hè, toen het net stil werd. Dan het nummer wordt in één keer stil, dan schrik je als DJ.
0: Dat is een radiodingetje. Stilte betekent direct paniekstand.
1: Ja, dat klopt. Ja, rode knop. Hoppakee.
0: Ik nog wel eens te vinden. Dus,
1: ja, dat klopt ook, ja.
0: Je weet nooit zeker of het goed gaat of niet.
1: Vanmorgen had je een andere rode knop. Dat was de snoesbutter volgens mij van je wekker.
0: Ja, ik weet niet hoe dat precies gegaan is. Maar dat ging niet zoals het gepland was, zeg maar.
1: Nee.
0: Ja, ik heb ook mijn nederige excuses richting de luisteraar aangeboden.
1: Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja. We hebben dat ook een keer meegemaakt, dat iemand zich verslapen heeft bij ons. Dat is volgens mij nog niet eerder voorgekomen. Dus dat is heel goed.
0: Nee, maar ik ben redelijk niet daarin, hoor. Ja.
1: Ja. Hey, wij zijn net in Zuid-Laren. Zoals we eigenlijk al vertelden, we gaan zo meteen natuurlijk fietsen. Wij hebben wel even koffie gedronken, ook met Ronald en Hendrik net. Die gaan nu zo meteen richting de uitvaart. Hè. Maar we hebben gezegd, laten we met z'n allen nog even een kopje koffie bij elkaar drinken.
0: Ja.
1: En zo meteen in Pieterburen, dan zien we ze weer.
0: Precies.
1: Dus ja, Robin en ik gaan zo meteen vertrekken. Het goede nieuws is, want we hadden heel veel berichten gekregen in de afgelopen week. Met vrijdag, regen. Ja, het is druppelt nu een heel klein beetje Zuid-Laren. Ik denk dat we zo meteen vertrekken. Dan is het droog.
0: Nou, ik heb al redelijk nieuws voor je ook trouwens, hoor.
1: Oh, vertel.
0: Nou ja, ik heb hier natuurlijk de live verbinding met al het weer en van boven, zeg maar. Dus dat is het zonnetje komt er straks gewoon bij vanmiddag. Dus dat...
1: Hey, hoppakee. Ja. Robin die schrikt ervan. Die had de weerkaarten gisteren, ik denk om de 3 minuten gaf hij een update.
0: Ja.
1: Dat ik gezegd heb, en nou is het klaar. Nou geen update meer.
0: Nee.
1: Maar die is al blij verrast. Maar dat hebben we deze week... Hebben we op zich best wel mazzel gehad. Hebben we natuurlijk best wel met name maandag buien gehad. Nou, je kunt het nog allemaal horen. Dat is wel de hele dag en de hele week doorgecijpeld. Maar Robin, nou ga jij zo meteen natuurlijk op de fiets. Hè, omdat Hendrik natuurlijk even richting de uitvaart gaat. Het is mooi, hè, dat jij zo meteen gezelschap kan bieden. En dat wij fietsend richting Pieterburen de finish gaan halen. Je hebt natuurlijk alles vanaf een zijkantje. Zijkant heb je meegekregen de hele week lang natuurlijk. Wat is jouw verwachting met het fietsen? Want je bent nog niet eerder op de fiets mee geweest.
2: Nou, ik hoop dat ik geen spierpijn heb op het eind van de dag.
1: Ja, daar ben ik zeker van wel.
2: Ja, echt hè?
0: Ja, maar dan heb je het al gehaald. Weten,
1: ja. Dat ga je sowieso krijgen. Maar...
2: En de billetjes?
1: Ja, die billen ga je ook voelen. Ja.
2: Hoor. Nou, maar... we hebben twee hele mooie vrouwen mee.
1: Ja, precies. Maar wat is jouw verwachting? Wat is zeker ook richting de finishlijn straks?
2: Ik hoop dat we straks nog een beetje mooi weer krijgen vanzelf. En wat mijn verwachting is, gewoon fietsen en trappen met het hele zootje. En we gaan er gewoon voor.
1: Ja.
2: Dat is mijn verwachting.
1: Nou, dat is een goede verwachting.
0: Ja.
1: Gisteren zijn we natuurlijk hier in Zuid-Laren aangekomen. We hadden een verrassing op touw gezet. Hadden we bellen gisteren natuurlijk al heel eventjes stiekem op de radio al voorbereid. Er stond hier van alles, dus een draaiorgel, alles stond hier opgesteld. voor de mensen die dat gisteren gemist hebben, Robin, we hadden ook een borrelplank vanuit het Brinkhotel. Hetgeen wat wij nog georganiseerd hebben met de puzzel de grote plaat die je nog meegekregen hebt met de foto van je erop. Hoe is dat voor jou overgekomen?
2: Ja, dat is fantastisch. Dat de vrouwen voor ons klaar stonden. Vrienden, kennissen, luisteraars die klaar staan. Een grote draaiorgel. Puzzel die we nog even in elkaar moesten zetten. Dat is gewoon een warm gevoel van binnen, Kevin. Echt waar. En ook voor het hele team. Echt petje af. We doen het voor de stichting vanzelf. Voor het kind. Maar... Wat wij beleefd hebben, gewoon die warmte ook van het hele team, dat is overweldigend.
1: Ja.
2: Dat vond ik echt heel mooi. Vooral deze week.
1: Nou, het is de allereerste keer dat je natuurlijk mee bent op zo'n tour. Voor jou wel een nou ja, mocht je weer willen en een plek nodig zijn, dan hoor ik geen twijfel in je stem.
2: Nu al van volgend jaar mij bespreken, dat ik ga mee.
1: Ja, echt. Okay.
0: Dan denk ik dat hij na vandaag denkt, dan moet ik toch maar trainen voor die tijd.
1: Ja, nee, maar we gaan even kijken hoe we dat allemaal in gaan vullen. Dat komt wel goed. Hey, wij gaan nu trappen, want het is nu droog, Bellen.
0: Helemaal goed.
1: Dus wij gaan nu trappen. De fietsen zijn nog wel nat. Wij zijn ook omnat, omdat we net al buiten stonden hier. Maar ja. wij fietsen onszelf hopelijk zo meteen een beetje droog. Gaan we op richting de stad Groningen. Mm-hmm. Dan gaan we nog even langs Stroopiewafel, de mannen daar.
0: Oh, gezellig.
1: En dan gaan we daarna door richting Winsum, de visserij. Daar gaan we traditiegetrouw langs.
0: Uiteraard.
1: En dan gaan we daarna door naar Pieter Buren. Dus we houden elkaar zo meteen even in contact en op de hoogte.
0: Ja. Helemaal goed. En blijf ook luisteren, want ik heb zo meteen dus nog het weerbericht voor je straks. Hè. Dus dat wordt...
1: heel goed.
0: Heb ik wellicht misschien nog wel... Ja, oké. Okay, nou goed. Hey, jongens, heel veel succes. En tot zo meteen.
1: Dank je. Tot straks.
0: Joei. En dit is de enige echte, hè? The Boss. Bruce Springsteen. The River.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
18: Aldi. Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
17: Fans van voordeel.
15: Aldi.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
23: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
24: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
25: Vandaag is het bewolkt en regenachtig begonnen, maar de regen die trekt weg naar het zuiden en het zuidoosten. In het noorden en noordwesten breekt dan vervolgens de zon door met maximum temperaturen rond ongeveer 23 graden. Toch lekker hoor.
26: Continu verkeersupdate.
25: Kijken we even naar de weg. Er is één file die echt het melden waard is. Dat is de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar sta je 17 minuten stil. Dat is bij Purmerend Noord. Verder staan er natuurlijk nog een aantal kleine files. Zoals de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 5 kilometer bij Kootwijk. En 4 kilometer bij Kootwijk. En dan de afrit Hoenderlo. Nou, sta je erin. Het gaat niet heel erg lang duren. Maar toch een beetje sterkte. Ja, toch wel.
27: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
28: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
27: Radio Continu.
29: Hey, ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo hier op Radio.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
2: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
10: Coco.
9: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polar Steps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Continu verkeersupdate.
17: Er staan eigenlijk geen files meer, dus we kijken alleen nog even naar de flitsers. A59, 's-Hertogenbosch richting knooppunt Zonzeel. Daarbij 111.9. Ietsje verder omhoog de A30, Barneveld richting Ede. Daarbij 16.3. Dan nog even een klein stukje omhoog. Ja, we komen steeds verder. Amersfoort richting Zwolle, de A28, 60.0. En de laatste die ik heb is Duitse grens richting Groningen op de A7 bij Heiligelee. Dat is op 230.6. Nou, pas op, hè.
18: Flitser, aan- of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
20: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
21: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
22: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
23: Nee. Pardon?
24: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
23: Oh, wegwezen!
24: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
25: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
26: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
27: We hebben veel beleefd.
28: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
29: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
28: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
30: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
28: Tour de Pieterpad.

0: Zo'n mooi liedje, hè? Alles wat ik doe. En alles wat ik doe, daarover gesproken. Ja, daar zijn we hebben. Kevin, ha, daar ben je weer.
1: Ja, vrijwillig en het voelt als voorgoed. Niet normaal, man. Oh, het is
0: volle bak
1: regen. We fietsen nou op haar af.
0: Oh jee.
1: Ik zet hem heel eventjes aan de kant. Proberen onder de bomen te schuilen. Alhoewel, er komt net zoveel vanaf als van boven. Het is niet normaal, Robin. Maandag heb jij deze regendruppels ook meegemaakt, hè, toen we fietsten. Maar ja. Oh, dit is wel even een ding.
2: Dit is mijn vuurdoop, is dit.
1: Dit is jouw vuurdoop qua regen tijdens de Pieterpad, ja.
2: Ja, gelukkig heb ik de regenbanden eronder gezet.
1: Ja.
0: Beetje extra profiel, dat is wel lekker.
1: We zijn nog een half uur verwijderd van de stad Groningen.
0: Oké.
1: Daar gaan we even langs Stropie. Misschien dat die mannen iets van een duikbril hebben en een snorkel. Om nog even de route door te kunnen zetten.
0: Dat zal hem vragen.
1: En ik denk wel iets van 30 droge sokken, Robin. Hè?
2: Die kunnen we straks wel uitbrengen.
1: Hoi.
0: Alles is doorweekt.
1: Bakken naar beneden. Ja, alles is doorweekt. Dus okay. Echt zeiken nat. We weten waar we het voor doen natuurlijk. En het goede nieuws dat jij vanmorgen al bracht, Mel, is natuurlijk dat het zometeen droger wordt.
0: Het komt
1: eraan. De slotetappe, dat echt richting Aarde, waar het slotfeest, dat het dan droog is en het zonnetje erbij komt. Ja, dat is mooi.
0: Dus ik hoop ook dat de karavaan achter jullie, voor straks ook het slotstuk ook nog weer nieuwe sokken hebben. Want ik ben bang dat van Stropiewafel naar Pieterburen kunnen ze nog wel een keer nat worden. Maar dan vanaf daar naar Aduard, dat wordt glorieus.
1: Ja, mooi. Top.
0: Dat denk ik.
1: Ja, mooi.
0: Ja, en er wordt natuurlijk heel veel gedoneerd, hè. Ik weet niet of je het door hebt, maar er komt echt van alles binnen.
1: Super. Nee, we hebben op de fiets nu echt praktisch niks door.
0: Nee, hè?
1: En dat komt ook gewoon omdat we zijn natuurlijk druk onderweg. Proberen te navigeren ook. Daarom ook het stukje duikbril.
0: Ja.
1: Op het moment dat je het gel in je haar hebt, Melle, en je krijgt water over je heen. Ja, dat prikt en dat doet. Jongen. Je ziet er echt geen baas meer voor je ogen.
0: Oh joh, dat is niet goed. Maar is er dan niet iemand in Haren met schone sokken waarmee je ogen even kan uitvegen? Is dat wat?
1: Ja, vast wel. Maar ik denk dat we bij Stropiewafel beter terecht kunnen.
0: Oké, laten we dat dan proberen. Ja.
1: Erik stuurde ons al wel een berichtje net, nu we spraken, dat hij warme koffie heeft. Dus we hebben een mooi vooruitzicht.
0: Dus koffie, warme stroopwafel en sokken. Dat is eigenlijk jullie wens.
1: Wij gaan heel snel weer fietsen. Wij hebben er al zin in.
0: Trap erop door, jongens. Hartstikke goed.
1: Dank je.
0: Hey.
1: Yo! Tot strakjes. Hoi.
0: Tot strakjes. Ja, goed. Wij hebben natuurlijk gewoon ook nog een programma te maken. En wat ik net al deed, er wordt ook gewoon van alles aangevraagd. Waaronder deze. Het is moeilijk bescheiden te blijven.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
10: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: De leukste en gezelligste fietswinkel.

0: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
6: Zoals je gemerkt hebt, is het vanochtend begonnen met doorweekte sokken, wat regen en flink wat bewolking. Maar vanmiddag, dan breekt de zon wat door. De regen trekt weg vanuit het noorden richting het zuiden, zuidoosten. En in het noorden, noordwesten, daar breekt dus de zon door. De maximumtemperaturen die lopen uiteen tussen de 20 en 23 graden hier in Nederland. Dus zo verkeerd wordt het helemaal niet.
4: Continu verkeersupdate.
6: Kijken we even naar de weg. Er is één weg die echt eruit springt, de A7. Daar staat het op drie verschillende plekken vast. Het is namelijk bij Brede Zand 4 kilometer. Dat is bij Den Oever richting Heerenveen. Dan Heerenveen richting Groningen bij Beestenzwaag. Daar sta je ook 7 minuten vast. En Heerenveen richting Den Oever bij Afrit Zürich. Daar sta je ook 3 kilometer in de file. Nou, sta je daar heel erg veel sterkte gewenst natuurlijk. Er zijn nog wel een aantal flitsers gemeld. Dank je wel daarvoor. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij 102.3. Dan heb ik hier de A1 Deventer-Oost. En dat is bij 110.2. En de laatste die ik voor je heb op dit moment is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Dat is bij knooppunt Burgerveen. En dat is 17.5. Pas op.
4: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu.
6: En dank je wel alvast.
7: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
4: Radio Continu.
8: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

Ja, je weet het, hè. Je kan nog steeds gewoon lekker doneren voor Stichting voor het Kind. Kevin en Robin zijn op dit moment aan het fietsen. Ze zijn bijna in Groningen. Hopelijk zijn ze er snel.

0: Ga je met me mee, Hanny? Nou ja, dat hoeft Hanny natuurlijk niet twee keer te zeggen, want wij gaan er gewoon. We zijn gewoon de hele dag zijn we erbij. Van nu. Eigenlijk was 9 uur bedoeld, ik was iets te laat. Sorry, nogmaals. Ik ben er in ieder geval tot 1 uur of 3 voor je. En daarna gaan we natuurlijk live vanaf het slotfeest verder. En ondertussen zijn de heren, ja, Robin en Kevin zijn nog steeds onderweg. Dus we gaan even kijken of we ze even ergens tussendoor kunnen vangen.
1: Dan
0: gaan we wacht eens even. Ik hoor al van alles. Hallo?
1: Ja. Hallo. We hebben net een parapluutje gekregen.
0: Oh?
1: Een parapluutje met een nadruk. En een duikbril voor onderweg. Nee. En we krijgen zojuist even een envelop van een stroopjewafel.
0: Oh nee.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. En morgen nog.
0: Dat is toch geen opdracht, hè?
2: Bij de kraam hier. De wikkels zijn nou bij de kraam hier.
1: Ze krijgen alle 2 koffie, nog geen bier.
0: Ha?
1: Nee, ik moet even doorvissen. Pak je het
2: weer? Ja.
0: Lekker bezig.
2: Kevin is handvol nou. Hij kan niks vasthouden. Niet. Hij is zo handig, hè?
0: Ja.
2: Ik wil gewoon weer graag met
1: hem. Hé, maar dit is super, man. Hey. En jullie gaven zojuist nog een envelop. Wat
0: zit erin?
1: Ik durf hem niet open te maken.
2: Nee, dat is handig. Maak hem maar open.
1: Ja.
0: Maak ons gek.
2: Ja, maak hem inderdaad gek.
0: We zitten hier met spanning te wachten.
1: Van harte gefeliciteerd staat erom.
2: Ja, er staat een tekst onder.
1: Super een donatie voor Stichting voor het Kind.
0: Ja?
1: 50. Nog
0: 50,
1: 100 euro.
0: Super. Hoppata! Jeetje, jongens, wat goed.
2: Ja,
0: super, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Nou, super. Ja. We komen weer een beetje droog aan.
3: Ja, het echt serieus waar, Mille. We komen hier net de stad in.
0: Ja.
3: En het wordt hier nou droger. We hebben echt. Nou ja, natte voeten, joh. Ik had het er van de week al heel eventjes over natuurlijk. Toen we maandag aan het fietsen waren.
0: Ja.
3: Echt zo in die regen zaten.
0: Ja.
3: Maar qua schoenen, als je er nou in stapt. Ja, het zijn gewoon echt sponsen. En ja. Robin die krijgt het nou ook voor het eerst mee.
0: Slushpuppies.
3: En dit is wat we maandag ook hadden.
0: Ach,
1: Jompernat.
0: Jompernat.
3: Ja,
0: die Robin heeft wel een mooie dag uitgezocht, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja, nou ja, we hebben net even rond de fiets.
3: Bij Bert Swiers zijn we net langs geweest.
0: Ah, gezellig.
3: Maar daar kwamen we net uit achter. En nu zijn we bij Stroopiewafel.
0: Ja.
3: Dan gaan we onze weg zo meteen volgen richting Pieterburen natuurlijk.
0: Maar heb je al sokken?
2: Ja, we hebben sokken.
0: Oh, je hebt sokken. Oké. Top.
3: Ja.
0: Nee,
3: ja,
0: dan is het goed.
3: Ja. Ze hebben hier sokken.
2: Hadden ze hier al. Duikbrillen. Ja. Serieus waar.
3: En een heel klein mini parapluutje. Dus het is helemaal een super geregeld.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar, dat een parapluutje. Maar goed, maakt niet uit. ik zou zeggen, zet het geluid maar even ietsje harder. Want we hebben hier een motiverend plaatje klaarstaan.
3: Oké, kom maar.
0: Klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, nou. Ook nogmaals, dankjewel Jasper voor het doneren. We gaan dus even het tempootje een beetje opvoeren voor de heren. En dan kunnen ze even flink doortrappen. Dit is Joost Klein. Europapa. Jongens, succes.
1: Dank je.

0: Deze week in de bonus. Alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
4: SBN. Dat was de verkeerde jingle, maar goed, zo heb je dat soms eens een keer als je dan af en toe denkt van nou, druk een knopje in.
20: Continu verkeersupdate.
4: Ja, daar was ik naar op zoek natuurlijk, hè. 5 kilometer file staat er op dit moment, even zien, dat is op de A2. Dat is bij Beest. En daar sta je dus even een tijdje stil. De volgende die ik voor je heb is op de A2, knooppunt Leenderheide, 5 kilometer. Dat is richting Leende, dan A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar sta je 3 minuten in 3 kilometer. Maar de zwaarste op dit moment is Arnhem richting Duitse grens. En dat is 18 minuten. Het is maar 7 kilometer, maar toch, ja, je staat er bijna 20 minuten stil. Dus als je erin staat, heel veel succes.
20: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app. We hebben veel beleefd. Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
21: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer veel.
4: Ja, en dat was dan wel het verkeerde knopje. Het gaat fijn.
22: En gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. Alda Fak. En Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes. En Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsterreburen.nl.

0: heeft er zin in, Jannes. Als het zonnetje schijnt. Nou, ik kan je vertellen, het komt eraan. Het komt eraan. En dat is ook een beetje als hart onder de riem voor Kevin en Robin natuurlijk. Want jullie zijn nu nog een beetje druipend.
1: Ja, nou, een beetje erg. Het is alsof we in een plas water staan de hele dag. Dus het is, of de hele tijd. Dus het is, het is echt nat.
0: Maar
1: dus,
0: het wordt beter. Maar,
1: ja. Hier in Groningen is het inmiddels al wat droger geworden.
0: Ja.
1: Dus we trappen zo meteen aan in een volle goede moed dat het zo meteen droog blijft.
0: Even
1: dat
0: tussendoor, sorry dat ik je even onderbreek. Maar ik hoorde net in het vorige blokje wat ik met je had, hoorde ik Bert Zwier voorbij komen.
1: Ja, die staat hier ook, bij Stroom de Wafel.
0: Want ik heb...
1: zeg je?
0: Doneert die man ook?
2: Goedemorgen, Mille.
0: Oh,
2: ik doe 100
0: sorry,
2: euro.
0: Hij luistert daar mooi.
1: Hoppakee.
2: Ik doe 100 euro.
0: Hoppata. Oh. Kijk eens
1: super,
0: even aan, daar is die.
1: Ja,
0: dat
1: doe ik er zo meteen bij.
0: Ja, je moet een beetje duwen soms, hè. Dan krijg je dat...
2: Moet je wel wat meer kibbeling kopen, hè, bij mij.
0: Ik kom even langs. Ja, komt goed.
2: Is goed, Mille.
0: Gezellig. Bert Zwier, dank je wel. Lekker, man.
1: Nou, dat is top.
0: Toch weer onder de piek, hè.
1: Dat betekent dat wij met 200 euro hier weer vandaan komen.
0: Hartstikke.
1: 100 euro van Stroopje Wafel en van Bert Zwier. En dan gaan we zo naar Winsum af. En dan wordt Pieter Buren steeds dichterbij.
0: Pieter Buren komt in de buurt. En daarna natuurlijk richting het eindfeest met de hele horde. Maar goed, daar komen we straks eerst naar Winsum.
1: Ja, daar gaan we voor.
0: Ik zou zeggen, trap hem aan. Succes. En iedereen
1: doen,
0: die je tegenkomt, even doneren, hè, jongens. Ja. Doei, doei.
1: Zeker.
3: We hebben veel. De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op haliocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via haliocontinu.nl.
5: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
1: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poke, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwe.
4: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
3: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuw-Heten. Wie holt van holt?
5: Heb

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
15: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
16: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
17: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Het radiocontinu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
22: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
23: Yes, we kijken even naar het weer. En ja, het is nog wat bewolkt. Er staan nog her en der wel wat buitjes in de kaart. Maar vanuit het noorden gaat alle regen wegtrekken richting het zuiden en het midden van het land. De temperatuur wordt ongeveer 20 tot 23 graden. En er staat een klein windje. Dus ja, lekker weer om te fietsen, zou je zo zeggen.
24: Continu verkeersupdate.
23: Kijken we eventjes naar de situatie op de weg. Er zijn een aantal files, waaronder de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Schiphol. Daar staat 6 kilometer stilstaand verkeer. Dan hebben we vervolgens de A1 Stroe richting Hoevelaken, 7 kilometer. En de A2 knooppunt Batadorp, daar staat 4 kilometer file.
24: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
25: Nieuwe muziek, ontdek je natuurlijk op
24: Radio Continu.
26: Ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Room.

0: Maak me nou niet gek, jongen. Moet Kevin denken aan de andere kant van de lijn.
1: Robin, dit is niet normaal, hè?
0: Hoe gaat hij daar?
1: Nou ja, we proberen door te trappen.
0: Ja?
1: Vooral door de storm en...
0: Ik hoor wat wind.
1: Nou ja, ik kan je ons verstaan zo?
0: Nou, een klein beetje. Het is lastig.
1: Oké, nou we gaan... Wacht even.
0: Ga maar even stilstaan.
1: Ja, het is een heel lang fietspad op het open veld. Dus ik weet niet of het heel veel verandert en heel veel beter wordt zo, maar...
0: Nee, maar dat geeft wel aan hoe spannend het is, zeg maar. Goeiedag.
1: Nou, zeker. En we proberen ook door te trappen. Maar ja, stilstaan is eigenlijk geen optie. Meteen dan word je ontzettend koud.
0: Ja, en zuur. En doorgaan. Bewegen.
1: Ja, en we zitten op tijd. Want we moeten zo naar Pieter Buren, waar de rest natuurlijk aansluiten straks.
0: Ja. Eerst Winsum, hè. Eerst Winsum.
1: Ja. Dus daar gaan we nou zo meteen eerst op af.
0: Okay.
1: En in de stad was het heel even droog. Maar... Ja. Ja, het regent nu net zo hard weer.
0: Ja, maar het komt zo weer weg. Het vanaf nu, zeg maar, wappert het naar het zuiden.
1: Oh, dit is het laatste beetje?
0: Dit is als het goed is dit het laatste hobbeltje in de regenkaart. Ja.
1: Kijk, nou, beter nieuws hebben we tot nu toe niet gehad.
0: Ja, nee, maar goed, kijk, je moet altijd naar de zon kijken. Het gaat altijd de goede kant op, moet je maar denken.
1: Ja. De zon is ergens ver verstopt op dit moment. Maar het is goed nieuws, Melle.
0: Maar je gaat hem straks zien. Let op mijn woorden. Je gaat hem zien. Komt helemaal goed.
1: Oh, ja, gelukkig. Gelukkig.
0: Hé, hey, jongens. Lekker doortrappen dan.
1: We gaan weer verder. Ja, nee, want anders halen we zometeen Pieter Buren ook niet met de rest.
0: Nee, want iedereen zit op jullie te wachten natuurlijk. Dus gas op de ding. Ja.
1: We gaan droge sokken van stroopiewapen straks weer even aantrekken.
0: Ja, moet je uitwringen.
1: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
0: Oh, jongens. Heel veel sterkte, hè? Tot zo.
1: Ja, dankjewel. En ook dankjewel voor alle support onderweg. We hadden net al een aantal bouwlui die in de stad stonden.
0: Oh, wat leuk.
1: En die al continu aan het schreeuwen.
2: Continu.
1: We waren allemaal aan het schreeuwen. En mensen zwaaien aan de kant van de weg. Dus bedankt voor de support.
0: Wat een liefde allemaal. En allemaal voor Stichting voor het Kind, jongens. Je weet het, hè. Je kan nog steeds doneren. Je kan via radiocontinu.nl. En dan kun je een plaat aanvragen via WhatsApp. En als je de heren tegenkomt, maak geluid. Laat zien dat je er bent. Laat zien dat je luistert. Dat vinden we allemaal fantastisch. Jongens, flink doortrappen. Tot zo, hè.
1: Ja. Hoi.
0: Joejoe.

0: Hey Kevin en de rest, de laatste loodjes voor jullie bij Tour de Pieterpad. Natuurlijk heb ik ook gedoneerd.
1: Oh.
0: En ik hoop dat jullie vandaag nog een droge dag houden en heel veel geld inzamelen. En natuurlijk zou ik graag verzoeknummer willen horen van Stefanos. Solo Amore.
1: Dankjewel voor je donatie. En natuurlijk draaien wij dan jouw plaatje. Solo Amore.

0: net een berichtje van iemand. Die zit, als het goed is, al op het terras in Pieterburen. Dus we gaan even kijken hoe het lokale weer erbij zit. Goedemiddag, Melle van de radio. Je weet wel.
1: Hé, hey, goedemiddag, Melle.
0: Hallo. Jij zit in Pieterburen op het terras?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het weer?
1: Nou, het begint nou weer een beetje te regenen.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Oh jee. Nou, dan zou ik zeggen, blijf nog even rustig daar zitten. We komen zo weer bij je terug.
1: Komt helemaal goed.
0: Ze komen eraan.
2: Continu.
3: Rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd.
4: Het regent zonnestralen. Radio Continu.
0: Zometeen na het nieuws komen we bij je terug. En dan gaan we eerst naar Winsum en dan door naar Pieterburen.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
4: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
7: Wauw, mooi doel trouwens.
6: Zeker. SKW Shop.
7: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
6: En nu weer naar de wedstrijd.
7: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
17: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
20: Continu verkeersupdate.
11: Er staan natuurlijk een aantal files, want ja, laten we eerlijk zijn, het weekend staat voor de deur. En het is natuurlijk een beetje rot weer in ieder geval het midden en het zuiden van het land. Want vanuit het noorden schuift het steeds verder die kant op. Dus daar zijn we blij mee voor de heren die bijna in Winsum zijn. Ondertussen op de weg op de A1 staan er een aantal plekken die vaststaan. En dat is overal ongeveer 4 tot 8 kilometer. En dat is bij Hoevelaken-Barneveld. Dan bij Kootwijk staan ze stil. Hengelo richting de Duitse grens. Apeldoorn richting Amersfoort bij Apeldoorn-Zuid-Kootwijk. En Apeldoorn richting Amsterdam bij Stroe-Hoevelaken. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Daarbij afrit Sint-Michels-Gestel. Het mooiste woord uit deze lijst. 4 kilometer. En de laatste is Den Bosch richting Utrecht bij Rozemalen-West. Daar sta je in 3 kilometer. Pas op, dus zonde als je erin staat. En sterkte. Blijf luisteren, we draaien lekkere muziek.
20: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
11: Ja, dankjewel daarvoor.
13: We hebben veel.
20: De Pieter Pad
22: Autobedrijf Ferdi-Snijders.
23: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdi-Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
24: Ferdi-Snijders. Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
25: Valdorpelshop.nl.
26: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

0: Met nog Johnny Kaufman natuurlijk, hè? Johnny Kaufman. Ons onlangs ontvallen, helaas. We hebben veel
1: beleefd. Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren.
0: Ja.
1: Kijk op tourdepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
0: Nou, ik zal er even een paar noemen, hoor, jongens. Heineken 0.0, Mannenmacht, DST, Slooptechnieken, Postmus, Nuis, Broadcast, Technology, BV, Active Food, Daktechniek, Emmen, Jobpersoneel, LK Event Service, Marco de Hollander, KR Personeel, S van Holstein Transport BV, A7 Car Wash, Broekema BV, Lanek Security Noord, daar Gerrit Buist en Stroopie Wafel hebben we natuurlijk net ook even gehad. Erco Land BV, Bosma Campers, Eemsnet Junior Verhuur, Martini Reclame, Remion en nog vele, vele, vele andere. Jongens, vanaf deze plek, vanuit mij, vanuit ons, vanuit iedereen die meedoet aan deze geweldige actie voor Stichting voor het Kind. Dank je wel voor jullie inzet, want zonder jullie was dit natuurlijk never, nooit niet gelukt. En we gaan ondertussen even kijken. Misschien even kijken of er wellicht ergens een keer... kijken of er nog wat te halen valt bij Kevin. Ik hoop stiekem dat ze ondertussen al ergens een beetje... dat je denkt, nou, misschien zijn ze al in Winsum? Vraagteken?
2: Ja, uitroepteken.
0: Uitroepteken! Donders. Nou, geweldig.
2: Winsum!
0: Hey. Oh, nee, er zijn allemaal mensen. Wat leuk!
2: Jazeker, ja. We zitten in de visserij, letterlijk en figuurlijk. We zitten even droog, we zitten warm. Oh. Er komt eten voor ons aan.
0: Oh.
2: Dus wij krijgen hier namens de visserij krijgen wij kibbeling. Postrakjes. Dus dan kunnen we met z'n allen even gaan eten. En dan gaan we daarna zo snel mogelijk richting Pieterburen.
0: Er wordt goed voor jullie gezorgd daar.
2: Ja, absoluut. En het is wel leuk. Andrea... En die gaan we zo meteen nog wel even spreken.
0: Tuurlijk.
2: Maar die heeft hier 5 jaar lang gezeten. En die stopt hier.
0: Ja.
2: Dus de zaak stopt niet, maar daar zal ze zo meteen wel even op terugkomen.
0: Okay,
2: maar het is leuk dat we traditiegetrouw wel met Tour de Pieterpad ook hier weer langskomen. En dat we toch de kibbeling met de goede kwaliteit weer mogen proeven.
0: Ja, precies. En ik heb nieuws voor je. Er zitten nu al mensen in Pieterburen.
2: Ja, ik hoorde het net al. We kregen net al telefoontjes.
0: Ja,
2: het is er al volop feest, hoor.
0: Ze zitten er al, hoor. Jazeker.
2: Ja.
0: Maar goed, doe jullie lekker eerst even eten. Dan kom ik zo even bij jullie terug. En dan gaan we het er eens even rustig over hebben. Want daarna is het aan één stuk door richting Pieterburen natuurlijk.
2: Ja, en het mooie, zoals vanmorgen natuurlijk de uitvaart was... Ja. Zijn Roland en Hendrik hier zojuist ook weer aangekomen. En gaan we
0: welkom
2: de tour met elkaar afsluiten.
0: Nou, dan gaan we er wat moois van maken, jongens. Ik zou zeggen, lekker even rustig eten en dan tot zometeen. En fijn dat het hele team weer compleet is. Tot aan de finish.
2: Absoluut, absoluut. Dankjewel, Mellen, tot straks.
0: Bon appetito!
2: Dank je!
0: Goed, de heren zijn dus wel ontvangen in Winsum. Hartstikke fijn. Lekker even een hapje voor de laatste stukjes. Maar jij kan nog steeds doneren, hè? Vraag die plaat aan via WhatsApp. Radio Continu.

0: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTG. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTG, in Goor en Nieuwheden.
1: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
0: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTG in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
3: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
12: Wauw, mooi doel trouwens.
11: Zeker. SKW Shop.
12: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
11: En nu weer naar de wedstrijd.
12: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
18: Het weer vanmiddag, er is vrij veel bewolking, her en der wat regen. Boven het midden en het noorden van het land trekt het steeds verder naar het zuiden weg. In het noordwesten komt dan dus de zon tevoorschijn. Dat zijn wij hierboven bij Pieterburen, zeg maar daar ongeveer. Daar gaat dus zometeen zon. Met een maximumtemperatuur van tussen de 20 en 23 graden wordt het best aangenaam. Alleen, er staat natuurlijk wel een pittig windje. Dus we hopen dat het goed blijft gaan met de jongens onderweg.
16: Continu verkeersupdate.
18: Onderweg kijken we natuurlijk ook eventjes naar alle files, want het weekend staat voor de deur. De A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Den Bosch, daar sta je bij Beest 12 kilometer vast. Dat heeft 11 minuten de tijd nodig ongeveer. Dan heb ik de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Stroe sta je ook 11 minuten vast. En de laatste die ik voor je heb is de A15 Rotterdam richting Gorinchem. Daar staat 10 kilometer op de A15.
16: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
5: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
6: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom samen met Russo.

0: natuurlijk niet helemaal op, hè? Money for nothing.
1: Look at that, look at that.
0: Laten we eerlijk zijn. Het is niet voor niks dat we hier bezig zijn natuurlijk. Het is allemaal voor stichting voor het kind. Of niet, Kevin?
2: Absoluut waar.
0: Dat dacht ik.
2: En dat is het allermooiste. Wij doen dit nu voor het vijfde jaar. Volgens mij hebben we 4 jaar lang bij de visserij in Winsum een tussenstop gemaakt.
0: Ja.
2: En hebben we alle tijden hebben daar kibbeling aangeboden gekregen. We hebben natuurlijk de andere jaren gedaan, ook met fietsers die met ons meegingen.
3: Ja. 3 keer Kerst Express en 3 keer Tour de Pizza Pan.
2: Oh, kijk, je hebt het goed bijgehouden.
0: Dan wordt de administratie wordt bijgehouden, hoor. Geweldig.
2: Het leuke is dat wij nu zo meteen doorgaan richting Pieterburen. We hebben dit traditiegetrouw weer ingezet dit jaar. Maar het is wel de allerlaatste keer.
3: Voor mij in ieder geval wel de laatste keer, ja.
2: Ja, want de visserij in Winsum, je hebt het nu 5 jaar gedraaid hier.
3: Ja. Klopt.
2: Ja, samen met Gerard ook, je man.
3: Ja, die kwam alleen eten, hoor.
2: die kwam je kookkunst af en toe even bewonderen. Ja,
0: goed. Ja, keuringsdienst, hè?
2: Maar jij stopte mee. Tot voor kort was er nog niet iemand anders die dat overnam.
3: Nee.
2: Maar dus deze week is er toch nog verandering gekomen.
3: Ja, dat klopt. Gisteren zijn we tot een...
4: Woensdag.
3: Tot een overeenkomst gekomen, inderdaad. Ja.
2: Super, dus iemand anders neemt de zaak nu over. Het heet dan ook nog steeds de visserij?
3: Ja, het blijft hetzelfde. Ja.
2: Kijk,
3: het concept blijft grotendeels hetzelfde.
0: Wat fijn.
3: Gaat, volgende week verder in mijn winkeltje.
2: Hey, maar dan nu de vraag, want ja, de vis is ontzettend goed. Je hebt het hier ook goed aan de loop. Er komen heel veel mensen. Altijd als we hier langskomen, dan zit het hier ook altijd vol mensen die vis meenemen. Waarom stop je?
3: Nou, ik heb een man met een uit de hand gelopen hobby.
0: Oh jee.
3: Hij heeft het te druk, dus ik ga hem meer helpen.
2: Oh, nee, dus helemaal niet uit dat je zegt van ik ben klaar met de vis.
3: Nee.
2: Maar het is meer om manliefhebber te kunnen ondersteunen.
3: Ja, ja. Klopt. Ja.
2: En wat is die uitgelopen hobby, Gerard?
4: Ah ja, wij zitten grotendeels nou in de verhuur van machines. Ja, en dan heb je toch iemand nodig die thuis is en die de boekhouding bijhoudt. Ja, er is niks belangrijker dan dat je de agenda's goed hebt, want anders gaat het verkeerd.
2: En wat voor machines verhuur je?
4: Minikranen en minishovels en rupsdumpertjes en allemaal dat soort dingen. Eigenlijk gewoon bijna alles voor de grondweg en waterbouw.
2: Ja, nou, ik weet wat er wel te herinneren inderdaad dat je heel klein bent begonnen.
4: Ja.
2: Veelal zelf. Dat betekent dus dat er nog veel meer vraag is naar machines bij jullie.
4: Ja, klopt. Wij zijn begonnen het bestaat nu 10 jaar. Ik heb in 2017 mijn eerste minikraan gekocht en we zitten nu op 18. En dan nog de rest eromheen, wat er allemaal bij komt.
2: Ja, maar dan snap ik dat het wat uitgeloven is en dat je wat hulp nodig bent. We willen jullie in ieder geval, namens het hele team, en dan doe ik ook gelijk even de mensen die meefietsen in de afgelopen edities met de Tour de Pieterpad, ontzettend bedanken dat we hier altijd een lunch aangeboden hebben gekregen van jullie. Ook dat jullie meesponsoren natuurlijk bij Tour de Pieterpad. Dat goede doel, dat heeft er alle baat bij. Dus ontzettend bedankt.
3: Hartstikke graag gedaan. En wie weet volgend jaar op een andere locatie.
2: En dat jullie mee fietsen, bedoel
0: ik. Ja,
2: dat
0: zou ook nog kunnen. Dat
4: zou kunnen, maar je bent dan ook altijd nog bij ons welkom op de zaak. Bij mij dan, voor de GWW-verhuur. Om daar wat te eten of te drinken.
2: Nou, kijk, helemaal goed. Toppers, wij gaan hem inzetten. We gaan op de fiets. En Hendrik is er weer bij. Dus Hendrik, we gaan hem zo meteen afmaken richting Pieterburen. Ik ben wel enigszins blij voor jou dat je, qua schoenen, dat je niet in hetzelfde schuitje zit waar ik in zit. Want ik heb net droge sokken aangedaan, maar dat had nou al geen zin meer.
1: Ik heb het wel gezien, jullie hebben vanmorgen echt gewoon een pak water over je heen gehaald. Dus wel dapper, jongens.
2: Ja, hoe gaat het bij jou nu? Hoe is het? Hoe is het gegaan vanmorgen?
1: Ja, nou, ik ben natuurlijk met Ronald, we zijn bij uitvaart geweest. Hè. Ik denk al dat je dat vertelde. Een hele gewaardeerde medewerker van ons. Ja, was gewoon heel dankbaar. En dat voor iedereen die daar was het gewoon een hele dankbare uitvaart. Dus daar zijn we heel blij mee. En nu gaan we weer het afmaken, Kevin.
2: Ja, dan goed dat jullie daarheen zijn gegaan.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Het is toch goed om de laatste eerbetoon ook te kunnen gaan doen. Wij gaan hem op de fiets doorzetten, Melle. En het is nu weer droog, maar dat zei ik net in Groningen ook al.
0: Ja?
2: Daarna ging het hard regenen, dus ik durf er niet heel te veel meer over te vertellen.
0: Nou.
2: Maar jij hebt wel de positieve...
0: Ik heb het zonnetje gestuurd, hoor. Hij komt eraan.
2: Oh, heel goed.
0: Hij komt eraan.
2: Nou, dan gaan we daarop uit.
0: Is goed. Succes, jongens. Fijn dat iedereen er weer bij is. En zet hem op nog even.

0: so pretty. Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

En je weet het, hè, de laatste loodjes. Het laatste uur van Tour de Pieterpad richting Pieterburen komt er zometeen aan vanuit mijn kant. Maar we zijn dan nog lang niet klaar, want zometeen in Pieterburen staan er natuurlijk een heleboel mensen klaar die mee fietsen naar Aduard. Ben je erbij? Dat is fantastisch. Ben je er niet bij? Doneer dan even. Doe dat via radiocontinu.nl en dan gooi je daarna even de plaat die je wil horen bij mij in de WhatsApp. En dan ga ik hem draaien. Dit is het goede doel.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
3: Nu al hè, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
6: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
9: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
8: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
14: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken.
0: De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met namen als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
21: Continu verkeersupdate.
22: Er staan een hoop files op dit moment. Toch al 300 kilometer. Het is pas 2 uur, dus dat gaat nog wat worden. En je krijgt van mij een aantal die wat langer zijn. De A2, 16 kilometer. Dat is tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 24 minuten vertraging. De volgende is de A12 Duitse grens richting Arnhem. 17 minuten vertraging met 10 kilometer in totaal. De A15 Rotterdam richting Gorinchem bij Sliedrecht West. 7 kilometer. Dan de A16. Die verschiet even vanaf Klaverpolder. Knooppunt Klaverpolder richting Hendrik Ido Ambacht. Daar 18 minuten vertraging. En de laatste die ik voor je heb op dit moment is de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Knooppunt Gouwe richting Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer.
23: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
24: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
25: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
26: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
27: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
28: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: We hebben veel beleefd.
30: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
31: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
30: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
32: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
30: Tour de Pieterpad.

0: Smit. Blijf je vanavond. Je luistert naar Radio Continu en we zijn bezig met Tour de Pieterpad 2026. We zijn richting Pieterburen nu. Het is nu echt bijna. Ze komen eraan, want ze zitten tussen Winsum en Pieterburen. Dus we kunnen nog even een aantal platen doen. En ik heb jou daarvoor nodig, want als jij een plaat wil horen, zet het in de WhatsApp van Radio Continu. Doe een donatie en dan ga ik die plaat gewoon voor jou draaien. Geen enkel probleem. Zo zijn we. Zo doen we dat. Dat is de afspraak. Let's go.
1: Maak radio met passie.
0: Ja, dat zeg
1: radio
0: ik.
1: Radio Continu.
0: Nou, behoorlijk. En je weet het, hè? Radiocontinu.nl, daar ga je heen. Doe je donatie. En dan hoor je dit. Ja. En dan krijg je gewoon je plaat op de radio. Misschien wil je zelfs wat zeggen tegen die jongens. Dat mag allemaal, hè? Dat mag. Dit is Life is Life.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! 1,

0: De Radio Continu Schijf.
1: Tour de Pieterpad.
2: We hebben veel beleefd.
1: Ja.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op tourdepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
1: Nou, ik zou er een paar vertellen hoor jongens. Daar komt die hotel, restaurant Aduard Schuiling, de Belg Porsche, Centuri, SVB Westpoort, JBN, Cafetaria Brouwer, Bollemaat, VOF, Renzema BV, Houtbouw Holland, Hair to You, Alice Events, Denise Fashion, Totalbility Autoverkoop in Gieten, Ad Safety Group, BHV Rode, Get Fit Girl. En zo zijn er nog een heleboel meer. Wat dacht je van Klasse Zijdebloemen en Planten, Café Tante Sientje uit Drachten, Smit en Dauma Makelaarij, Kruwei, Joy House of Brands, Cito Bete, Drachten, To Join, Onder de Linden, Rode. En dan hebben we R&D, Fronten en Health to Work. En natuurlijk XR 3D Service. Jongens, zonder jullie...

meer. Dus ja, ik uit de grond van mijn hart, dank je, dank je, dank je, dank je, dank je. Ondertussen ja, zijn Kevin en Hendrik en de boys natuurlijk weer volledig onderweg. Weet je wat, we gaan even kijken of we ze te pakken kunnen krijgen. Ik ben wel even benieuwd waar ze nou precies zijn, zeg maar. En dan, ja, ze zullen toch wel ondertussen een beetje richting Pieterburen gekomen zijn. Maar nee, er wordt niet geantwoord. Ze zijn, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Misschien geen. Het zal toch niet regenen wel. Het zal niet regenen. En dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. We gaan straks even proberen contact te maken met ze. En nu, ja, nu gewoon even lekkere muziek, jongens. Dat gaan we doen. Tino Martin en Mart Hoogkamer. Hartslag van de stad.

0: andere kant hoor je al allemaal gezelligheid, geloof ik. Hoi. Dag Kevin!
1: Hoi. Kevin, hoi.
2: Hey!
0: Hoi Kevin!
2: Ah, het is wel gezellig toch, jongens?
0: Oh, dat klinkt goed, hé!
2: Ja man, wow. Ja, het is hier gezellig hoor. Hey. We zijn echt net in Pieterburen, we staan net onder een parasol. En
0: Komt
2: een bakker naar beneden, joh. Niet normaal.
0: Ja, maar dat is de laatste.
2: Ja, nee, maar dan moeten we straks ook nog even.
0: Nou, dat is een klein stukje. Toch? Nee.
2: Ja, nee, zometeen wordt toch alweer droog.
0: En dat
2: ja,
0: ook. Hoor. En ik heb net even gekeken, hè. Want we kunnen jullie bijhouden natuurlijk, hè. Van Maastricht tot aan Pieterburen via Polar Steps. En dat is...
2: Ja.
0: Dat ziet daar vet uit, jongen. Oh, al die stipjes. Je kan alles nalezen. De hele reis. Alles wat je... Je komt steeds dichter. Maar wat leuk. Jullie zijn...
2: Ja. Absurd,
0: aangekomen.
2: Ja. Wij stonden in Groningen, toen zagen we die landkaart, zagen wij, van heel Nederland.
0: Ja,
2: niet normaal, niet normaal. Dat is echt een hele route.
0: Waanzinnig.
2: Ja, en het leuke is straks, we hadden het vanmorgen al eventjes over Mellen.
0: Ja.
2: Maar de jongens van SWB Bouw die staan hier.
0: Ja.
2: En dit wordt traditie, jongens. Hey.
3: Ja, zeker. Hartstikke mooi. We hebben er zin aan.
2: Dit is toch geen nagedachtenis van. Jullie hebben met de hele club hebben jullie de werkbussen. Hebben jullie aan de kant gezet voor vandaag en het is weer op de fiets richting het slotfeest.
3: Ja, zeker. We hebben factor 50 mee voor het zonnetje. We spelen ons goed in.
0: Ja, is nodig hoor, is nodig.
2: Ja, heel goed. Een beetje vaseline voor de billetje.
0: Nou,
2: het wordt volop feest wel. We gaan zo meteen de fiets op. En, ja,
0: ik hoor het.
2: En het weer het wordt zo meteen alleen maar beter. Het zonnetje komt erbij. Factor 50 erop. Hoppakee.
0: Ik weet niet wat erger is. Gel met regen of factor 50 met regen. Maar we gaan het meemaken. Geweldig. Geweldig, geweldig. Nou jongens, ik zou zeggen...
2: Ja, we gaan zo die kant op bellen, dus dan gaan we weer.
0: Ik zou zeggen, met z'n allen, hè?
2: Ja, we gaan het Limburgse gebakje die gaan we eten in Aduwas straks.
0: Oh, echt?
2: Ja, Robin mag beginnen.
0: Ja, die mag het eerste hapje.
2: Maar dat is wel serieus, Hendrik. We hadden het leven over dat gebakje,
0: ja.
2: Maar Robert heeft natuurlijk ook een stukje gefietst, hè?
0: Ja.
2: En toen kletterde het toch het een en ander om. Dus dat doosje,
0: Oei. Dat
2: is niet helemaal bespaard gebleven. Maar dat is niet onze schuld, Robin.
4: Nee, maar bewaak het met gewoon alsof je kindje is, echt waar.
2: Ja, vanaf nu weer zeker.
4: Nee, al door al.
2: Een ingedeukt kindje is het nou, hoor.
4: Dat moet er niet op te passen, natuurlijk. Ja.
2: Nee, dus het komt helemaal goed. Wij trappen hem zo weer aan, Mellen. En ja, dan moet het lukken. We hadden net nog op de valreep.
0: Ja.
2: Hadden we net nog een stukje. We konden het dorp eigenlijk niet in.
0: Oh.
2: We zijn nog even gematst door een aantal... welk bedrijf was het?
5: Astro Holman.
2: Oh ja, die hebben ons toch nog even doorgelaten. Dus het was super sympathiek.
0: Ah, dat is lief. Dat is lief. Nou ja, geweldig jongens. Om even aan te geven, hier gaat het ook fantastisch. Want er komt hier net weer een donatie binnen van 25 eurotjes. Dus die komt gewoon weer lekker binnen. Dus het gaat ook daarmee hartstikke de goede kant op. Jongens, ik zou zeggen, pak elkaar gezellig vast en op de fiets met z'n allen. Op naar dat slotfeest.
2: Ik heb nog nooit zoveel bouwlui in een poncho gezien. Dit heb je nu al.
0: Meestal zitten ze met dit weer in de keet, hè?
2: Ja, groot gelijk. Ja. Hé, we gaan het trappen, Mellen. Tot straks.
0: Is goed. Joe, succes.
2: Hoi, hoi.
0: Doei. Ja, en voor die 25 euro moeten wij natuurlijk gewoon een plaatje draaien. Waar ga je heen, Emma Heesters?

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito. Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg. Waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
14: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
18: Vandaag was het dus behoorlijk regenachtig in periodes. Maar er komt nu wel verbetering aan. Want het is namelijk nog wel wat bewolkt. Maar alle regen trekt weg naar het zuiden, zuidoosten. En in het noordwesten breekt zometeen de zon door. De temperatuur op de meeste plaatsen zal ongeveer 18 graden zijn. En in het zuiden is de temperatuur net iets boven de 20 graden. De wind is wel wat krachtig. ongeveer 5, 6. En in het Waddengebied windkracht 7. Dus ik hoop dat die jongens zometeen wind mee hebben, zeg maar.
8: Continu verkeersupdate.
18: Gaan we even kijken op de weg. Want ja, het is toch vrijdag en het is best wel druk. Tenminste, ik vind het best wel druk. Bijna 450 kilometer aan files. Je krijgt een aantal grote van me. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 11 minuten vertraging bij Amersfoort Noord. Dan gaan we verder naar beneden. Dan kom je op de A2. 21 minuten bij afrit Den Bosch West richting Kerkdriel. 13 kilometer, 21 minuten zoals gezegd. Dan de A2, de andere kant op Utrecht richting Den Bosch. Afrit Everdingen, 34 minuten stilstaan. 17 kilometer al daar. En de laatste die je van me krijgt op dit moment is de A12 Utrecht richting Arnhem. Afrit Wageningen, knooppunt Waterberg. Daar ook 9 minuten stilstaan.
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
8: Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: natuurlijk Jordi Weijer. Wij horen bij elkaar. Lekker plaatje. Gaan eventjes bellen, want als het goed is, is nu zeg maar de hele club onderweg. En ik ben wel even benieuwd hoe het allemaal gaat. Want ja, het weerbericht was toch wel het weerbericht. En eens even kijken of het wordt opgenomen. Ik heb echt geen idee of dat gaat lukken.
1: Bellen!
0: Oh jee, ja hoor, ik hoor het al. Jullie zijn onderweg.
1: Ja, wij zijn onderweg, we zijn vertrokken.
0: Oh, wat geweldig. Met hoeveel laat iedereen zich even horen? Dat is wel even leuk voor iedereen. Gezellig. 1, 2, 3.
1: Jongens, is het gezellig? Het is een hele lange stoet achter elkaar aan. We fietsen allemaal één voor één naast elkaar.
0: Ja, in waaiers.
1: Dus, allemaal per paardjes. Ja, het is een hele kolonne geworden.
0: Oh jee.
1: Dus, het is wel gezellig, maar...
0: Oké.
1: Je hoort nu niet iedereen.
0: Nee, dat had ik al door. op het terras klonk het bommetje vol. En,
1: dat was het
0: kan
1: ook.
0: Niet, hè. Op een gegeven moment moet je gewoon fietsen. Dat is ook zo.
1: Ja, hey, het is een hele mooie groep bij elkaar.
0: Hoe is het weer?
1: Wat zeg je?
0: Hoe is het weer?
1: het is
0: niet te vragen.
1: Hey, ik durf het ook bijna niet te zeggen eigenlijk.
0: Oh, het is toch aardig ook, of niet?
1: Je hoort me lachen, dus laat ik het daar maar bij houden. Voordat iets over ons afroepen. Dus we lachen.
0: We lachen. Fantastisch. Ik kan er niks anders van maken.
1: Nee, precies. Even, daar laten we het maar even bij.
0: Ja, dat doen we. Even voor jouw beeldvorming. Je bent er niet van me af. Ik blijf lekker nog een uur zitten. Of ik het nou leuk vind of niet. Ik ben erbij tot 4 uur. En daarna pas gaan we richting Niek. Dus we gaan straks nog even contacten. Gezellig.
1: Gezellig, man. Het leuke is, Melle, we zien allemaal bekenden ook die meefietsen.
0: Oh.
1: Ik fiets er ook naast Bas. Bas die is eerder ook als tourbegeleider met ons mee geweest.
0: Ach, wat leuk.
1: Ik zit even te denken, dat is nu, hoeveel jaar? Vijf jaar geleden? Ja, vijf jaar geleden.
0: Een van de grondleggers.
1: Dus Bas, die fietsen ook bij. Ja, een van de
0: OG's.
1: Was dat voor de tweede keer dat we hier fietsen, was hij erbij.
0: Wauw.
1: Dus dat is best leuk. Die heeft zijn werk aan de kant gezet om zo snel mogelijk bij ons te proeven.
0: Wat goed.
1: Dit is super. Dit is leuk.
0: Dankjewel, Bas. Leuk. Ja, joh, het zal me niet altijd het beste horen, maar dankjewel.
1: Ja, geen probleem.
0: Oh, top, hij op me. Helemaal goed.
1: Ja. Je staat op een megafoon speaker hier.
0: Oké, nou dan wil ik nog even wat zeggen. Mag dat?
1: Ja? Dat komt er, denk ik.
0: Oh, nee, dat doe ik straks wel. Kom wel goed.
1: Ja,
0: goed. Jongens, ik zeg trap hem aan en hoppatee. We komen eraan, hè?
1: Ja,
0: tot zo.
1: Ja.
0: Jojo.
1: Hoi.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint. Boost yourself.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist, de zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
20: Continu verkeersupdate.
0: Het is een redelijk drukke spits. Tot nu toe is het 106 aantal files en bijna 500 kilometer in totaal. Je krijgt van mij een aantal wat langere files. De A2, daar staat het sowieso behoorlijk pittig aan beide kanten vast. Eindhoven richting Utrecht bij de afrit Den Bosch-West, streepje Waardenburg. Daar 24 minuten stilstaan, 18 kilometer. Zelfde A2 Utrecht richting Den Bosch bij afrit Everdingen. 30 minuten vertraging, 14 kilometer. Al daar is de lengte. Dan heb ik hier de A4 Rotterdam richting Antwerpen. 23 minuten vertraging bij Steenbergen. 8 kilometer daar, maar goed, het duurt dus wel ietsje langer. En de laatste die ik voor je heb op dit moment, die staat een heel eindje verderop. Even kijken, daar is die, de A27. Ja, ook weer Utrecht. Richting Gorinchem. 11 kilometer vertraging. Daar sta je dus ook even stil. Sorry, jammer, het is dat je erin staat. Maar ik ga wel lekkere muziek voor je draaien.
20: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
1: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
22: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
23: Wist je dat je bij de Venehoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
24: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
25: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
26: We hebben veel beleefd.
27: Tour de
20: Pieter Pad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
2: Tour de Pieter Pad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieter Pad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
3: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
20: Tour de Pieter Pad.

0: Stefan. Conga. Oh. Dit zijn dus liedjes waar ik gewoon kippenvel van krijg. Het is toch bijzonder. Haar staat ik rechtop op mijn arm. Hoe bedenk je dat? Nou ja, goed, maakt het me niet uit. We gaan even bellen met een collegaatje. En dan wel niet Kevin, maar collega Niek. En Niek, die is ergens anders.
1: Hey, Mille.
0: Hey, Niek, luister, ik heb even wat. Luister je? Ja?
2: Hey, Niek, goedenavond. Hoe was je dag?
0: Hoe was je dag, jongen? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben druk aan het opbouwen in Hotel Aduard.
0: Ah.
1: Waar zometeen Kevin en Hendrik aankomen met de luisteraars die gezellig met ze mee fietsen.
0: Ja, het is één grote toestand, hoor. Ik heb net even gehoord, het klinkt echt zo'n enorme massa mensen die zo naar jou toe komt.
1: Ja, dat was straks hartstikke gezellig hier.
0: Top, helemaal goed.
1: Nou ja, de boel staat hier mooi klaar. Hè. De DJ-booth staat. Ja. Er zijn straks wat artiesten die gezellig komen optreden.
0: Oh, leuk.
1: En dat wordt met de mensen die zo meteen mee fietsen, wordt het natuurlijk ontzettend gezellig.
0: Oh, dat klinkt goed, man. Dat klinkt helemaal goed. Maar jullie, zijn jullie er al helemaal klaar voor of moet je nog een paar dingen doen?
1: Nee, inmiddels zijn we er echt helemaal klaar voor.
0: Okay.
1: De boel is mooi versierd en alles staat klaar.
0: Okay,
1: en nu is het gewoon wachten totdat onze helden zo meteen hier komen.
0: Oké, nou ja, dan ga ik hun maar bellen, denk ik. Kijken waar ze blijven.
1: Ja, dat lijkt me hartstikke goed. Ja, okay. Ik begreep net dat ze onderweg zijn naar Winsum, geloof ik, als ik het goed heb gezegd.
0: Oh, daar zijn ze ook net geweest. Ik ben benieuwd. Geen idee.
1: Ja.
0: Ik ken de route eerlijk gezegd niet van Pieter, Pieter Buren naar jou. Want Aduard Pieterburen is nog wel een stukje, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, zeker. Dus ze moeten nog een stukje fietsen. Ik geloof dat ze hier tegen 4 uur ongeveer zijn.
0: Oké. Nou, we gaan het eens even checken.
1: Wat ik net heb begrepen. Ja. Ik kan onderweg altijd een beetje tegenzitten.
0: Ja, lekker band, wind tegen.
1: En ik weet niet hoe snel de luisteraars mee fietsen. Want Kevin en Hendrik hadden natuurlijk het tempo er mooi op.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is na al die dagen misschien ook wel wat minder geworden.
0: Nou, het klonk ook wel gewoon heel gezellig, hoor. Dus ik denk dat het tempo iets lager ligt dan toen ze begonnen. Maar het zal er nog steeds wel goed op zitten. Ik weet het goed gemaakt, Niek. Ik ga jou ophangen. En ik ga Kevin bellen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja?
1: Dan zie ik je straks.
0: Oké, tot zo.
1: Tot straks.
0: Dag. Nou, collega Niek, gezellig. Eventjes aan de telefoon natuurlijk. Dan moeten we nu weer even op zoek naar Kevin. Want daar gaat het natuurlijk om. We moeten even kijken of ze een beetje up-tempo, maar dan ook een beetje op schema liggen, zeg maar. Hè? Want het is toch wel belangrijk dat daar even duidelijk... Dat moet dan weer even goed afgestemd worden, hè? Dat, hallo!
3: Hallo!
0: Zijn jullie een beetje op schema? Want ik had net Niek aan de telefoon en die is er echt al helemaal klaar voor jullie. Die staat te trappelen in Aduard.
3: Nou, het schijnt toch een leuk feest te worden straks, ja. Maar het is al wel een feest op de fiets, hoor, hier.
0: Ja, hè? Is het leuk?
3: Jazeker. De stemming zit er lekker in.
0: Goed, helemaal fijn. Ik hoorde ook iets van artiesten en muziek en gezelligheid, dus ik weet waar je naartoe gaat. Want volgens mij wordt dik feest.
3: Ja, die worden echt feest. Die worden zo meteen, zeker met de artiesten die er zo meteen nog gaan komen.
0: Die zijn wel heel geheimzinnig over wie er komen. Ik ben wel benieuwd, hoor. Ik ben wel benieuwd.
3: Ja, we hebben ook niemand iets verteld.
0: Nee.
3: Dus,
0: nee.
3: Dat wordt nog een leuk dingetje, zeg.
0: Iets met een... nog geen... geen hintje?
3: Nee.
0: Oké. We wachten.
3: Sorry, Bella.
0: Nee.
3: Sorry.
0: Ja. Ja. Nou, lekker doortrappen. Tot zo, hè.
3: Hey, tot zo!
0: Ja, je moet toch af en toe een beetje de vinger aan de pols houden. Want die jongens moeten allemaal natuurlijk wel op tijd aankomen. Want er moet natuurlijk wel een feestje gebouwd worden, dacht ik zo. Maar jij? Goed, wij gaan gewoon lekkere muziek voor je draaien. Wil jij nou zelf een plaat horen, dan kan dat. Ik ben er dus tot 4 uur nu. En dat betekent, je kunt gewoon doneren, radiocontinu.nl. Dan kom je in de WhatsApp hier bij mij op Radio Continu terug. En dan kun je vertellen welke plaat je wil horen. En dan ga ik die voor jou draaien. Dit is Erik Messi.

0: zonder jou. En ondertussen gaan we even iemand bellen, want die wilde graag een bepaalde plaat horen. Dus dan gaan we even kijken of die... Wat er allemaal aan de hand is natuurlijk. Hè. Dat we even weten wat er gaande is. We proberen te bellen met Henk. Henk, goeiedag jongen.
1: Hey.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Hangt er ze weer erbij bij jou, jongen?
1: Ben nog aan het werk, dus...
0: Ja, dat geeft niet. Baas kan wel even wachten. Geen probleem.
1: Ja,
0: ja toch. Hé, hey, je bent aan het werk en jij stuurt me nou al, ik denk iets van 37 appjes van... Ik wil een plaat horen. Nou ja, dan moeten we natuurlijk even bellen, want dit is niet zomaar een plaat, hè, voor jullie.
1: Normaal. Vanaf jongs af aan ben ik daar eigenlijk al fan van. Sinds dat ik zelf optreed, zeg maar, als zanger, dan heb ik dat
0: jouw grote voorbeeld, zeg maar. Hè? Dat is toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja,
0: nou. Hey, Henk, luister. We hebben een regel hier. Je moet doneren voordat we een plaat draaien. Ja, wat heb je gedoneerd?
1: Ik heb €5 gedoneerd.
0: Kijk eens even lekker binnen, jongens. Hartstikke mooi. Henk, dankjewel voor je donatie. En daar komt hij, hè. Normaal, met Ali.
1: Toppie, dankjewel.
0: Joe.
1: Hoi.

0: Bluff en Raccoon.
1: Drink nog een glas met mij.
0: Glas.
1: Aan de nacht voorbij.
0: Aan de andere kant van de 3:30 ben ik bij je terug met onder andere Def Dekker, Frank van Etten, Jorieke Sterk en nog veel meer.
1: Tot die tijd.
0: En tot die tijd kun jij er gewoon doneren natuurlijk, hè? Radio

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go! Mediamarkt.
7: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poké, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
16: Vandaag en morgen periode met regen, morgen af en toe wat zon en een buitje. Er zijn wat wolkjes natuurlijk. Het regen trekt rustig weg richting het zuiden. En in het noordwesten kan er dus af en toe gewoon de zon doorbreken. Temperaturen ongeveer 20, 21 graden. Helemaal niet slecht voor de tijd van het jaar. Dus als je in de zon zit, geniet ervan. Ja, zit je in de regen. Ja, nou, de zon komt er weer aan.
6: Continu verkeersupdate.
16: Kijken we even naar de weg. Het is op dit moment natuurlijk einde van de vrijdagmiddag. 514 kilometer in totaal, meer dan 100 files. Je krijgt een aantal wat langere files van mij. Knooppunt Hoevelaken, de A1, daar sta je 13 minuten stil. Dan hebben we vervolgens de A2 Eindhoven richting Utrecht. 25 minuten stilstaan bij afrit Sint-Michels-Gerstel. En de andere kant op Utrecht richting Den Bosch. 39 minuten vertraging bij Vianen afrit Kerkdriel. Dan rollen we een klein stukje naar beneden. De A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Leidschendam. Knooppunt Ketelplein 13 kilometer. En de A4 Rotterdam richting Antwerpen. 17 minuten vertraging bij Steenbergen. De laatste die je van me krijgt, dat is de A12 Houten Oost richting Hamelen. 15 minuten vertraging, oftewel 13 kilometer.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
17: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
6: Radio Continu.
18: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: is toch leuk, hè? We gaan eens even bellen, kijken of we de start van het peloton kunnen bereiken. We zijn even benieuwd of het wordt opgenomen. Het zou toch leuk zijn dat we even live koers, zeg maar. Ik ben benieuwd.
1: Yo.
0: Ja, we hebben de achterkant van het peloton te pakken. Goedemiddag, Roy. Ga je lekker?
1: Ja, we gaan heel lekker.
0: Maar jij zit een beetje aan de achterkant en je hebt een goed overzicht zo, hè?
1: Ja, wij fietsen achterop, dus we hebben een hele goede overzicht over de rest van de ploeg die mee fietst.
0: Ah, kijk eens aan. En kun je Kevin ook zien vandaag, of is het echt heel hard gillen voor hij hem ziet?
1: Nou, dat is wel een beetje ver kijken, want Kevin fietst vrij ver voorop, want we zijn met een hele grote groep.
0: Ja, die trappen flink door aan de voorkant, hè?
1: Ja, die trappen echt door. Ja, mijn benen beginnen toch van te schuimen op de fietsen. Zo hard fietsen
0: we. Nou, dat klinkt al gezellig. Roy, ik dank je wel nog even flink doortrappen. Ik ga even contact zoeken met de voorkant van het peloton, oké?
1: Okay? Ja, dat is helemaal goed, Melle.
0: Oké, joe.
1: Hoi.
0: Gaan we nu eens even kijken of de voorkant van het peloton ook bereikbaar is natuurlijk. Dat is wel gezellig. Kijken wat daar gebeurt. Dus dat is wel handig, hè? Iedereen heeft tegenwoordig telefoons bij zich. Die kan iedereen die je daar in dat peloton kent, kun je daar gewoon bellen. Dus gewoon leuk. Kevin! Kevin?
2: Hallo!
0: Kevin! Ja, ik had net even contact met de achterkant van het peloton. Roy, gezellig, hartstikke leuk. Die wou zwaaien en doen, maar die kon jou bijna niet meer zien, zover was je vooruit.
2: Nee, maar het is zo'n grote groep.
0: Ja, wel,
2: en af en toe zakken we even terug en dan gaan we weer even naar voren. Dan fietsen we even allemaal bij elkaar.
0: Ja,
2: we hebben net even een pitstop gehad, want ja, ook dat is nodig.
0: Ja, zeker.
2: Dus, en nu stoppen we weer richting Adelaide.
0: Het gaat goed.
2: Hendrik, gaat goed? Ja.
0: Hendrik is ook weer helemaal fit en up-to-date daar, hè? Dat gaat weer lekker daar.
2: Ja. Ja, die is ook gewend geraakt aan het fietsen. Dus dat is absurd, hoe stel je er toch als je in de zit
0: van
2: bent.
0: Ja, die fiets vanaf nu gewoon van huis naar werk. Dat, die auto blijft thuis. Of is dat te veel gevraagd, Hendrik? Ik kan het proberen.
2: Je moet altijd fietsen, niet meer met de auto.
0: Ik hoor wat gemormel, maar ik twijfel er nog aan. Maar we zien dus morgen wel.
2: Dat is prima.
0: Dat is prima. Helemaal goed. Nou jongens, lekker doortrappen. Ik haak zo meteen nog wel even in. Of is er nog iets waarvan je zegt van, hé, daar moet ik even aandacht aan geven nu.
2: Nou, wat wel leuk is, we hadden net dus even een pitstop bij Vakke Veng in Wixen. Dat is Gerard, dat is de man van Andrea, die de visserij heeft.
0: Ja, tuurlijk, ja.
2: Ja, daar mochten we heel even naar het toilet. Had hij ons allemaal drinken aangeboden.
0: Ach, wat lief.
2: Daar had hij een heel leuk café.
0: Ah.
2: En daar bezong hij net al het Tour de Pieterpad. Dus de hele groep die hier aanwezig is, die kent dat niet nog van toen.
0: Ja.
2: En die stapte van de wc af bij de visserij. En daar staat ook nog de sticker van René Kast. Zat daar op het toilet.
0: Oh, dat is wel heel
2: dus
0: mooi.
2: Dus het laat ook zien hoe dat nog verbonden is.
0: Ja.
2: En hoe het leeft ook in deze groep. Er zijn heel veel bekenden die ook eerder wel eens meegefietst hebben.
0: Ja.
2: En dat lied, wat nu de continu schrijven is afgelopen week.
0: Ja, ja.
2: Maar dan even in een nieuwe vorm met Thomas.
0: Met Thomas, ja.
2: Is dus levendig als ooit tevoren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat zo meteen in Aardewart ook gaat.
0: Ik ook. Ik weet ook voor niks. Maar Niek wil nog niks zeggen. Dus we gaan het straks wel meemaken.
2: Oké. Nou, spannend en leuk.
0: Nou joh, voor deze keer gewoon Faith, George Michael hier op Radio Continu. Tot zo! Oeh.

0: Jorieke Sterke, Vette Boeren hier op Radio Continu. En ondertussen gaan we nog even naar Kevin toe, want we hebben nog ongeveer een minuutje om te kletsen. Ja, dan zit het er voor mij al op. En dan gaan we doorschakelen naar Radio Hart, want daar staat Niek natuurlijk klaar. En Niek die pakt hem zometeen voor mij over. Maar ik hoop nog even dat Kevin toch nog even opneemt, want ja, we zitten in het laatste stukje. Kevin?
1: Ja,
0: ben je daar?
1: Ja.
0: Zoals je hoort, de final countdown draait.
1: Oh, final countdown, Hendrik. Hey. Oh, het is nog 37 minuten, Simon.
0: Hoeveel?
1: 37.
0: Dan kan ik hem net zo goed nog even uitzetten.
1: Wat zeg je?
0: Dan kan ik hem nog wel even uitzetten.
1: Ja, hoor.
0: Nee, prima, geen probleem. Zetten we hem gewoon weer uit. Maakt mij het uit.
1: Oude rustavond. Het is wel een soort van countdown. Dus
0: ja,
1: dat is
0: oké. Goed, we zetten hem weer aan. Kevin, je hebt nog 20 seconden. Je mag iedereen bedanken die je wilt. Maar ik wil alvast even vanuit mij zeggen dat ik ontzettend, ontzettend trots op jullie ben. En ik zie jullie zo meteen op het slotfeest in Aduard.
1: Dankjewel, Topper. Jij ook bedankt voor afgelopen week. Trots op jou, hoe jij het gedaan hebt. Allemaal en we maken straks een mooi feestje van met z'n allen.
0: Iedereen in de groep, jongens. Succes nog even.

0: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen. Of Assen.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: De leukste en gezelligste fietswinkel van

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Premier Jetten noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jetten laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Continu verkeersupdate.
7: Bijna 550 kilometer aan file in Nederland op dit moment. Het zijn er 110 in totaal. Waaronder de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 14 minuten vertraging bij Amersfoort Noord. Dan hebben we 39 minuten vertraging bij Eindhoven richting Utrecht. Dat is de afslag 's-Hertogenbosch West. 39 minuten dus op de A2 al daar. De andere kant op, Vianen, Zaltbommel. 41 minuten, 21 kilometer al daar. Dat is trouwens ook de A2. Dan hebben we de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Daar staat bij Hofvliet 7 kilometer file. En de laatste die je van me krijgt, dat is de A12 afrit Beek. 16 minuten vertraging bij knooppunt Velperbroek.
5: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
9: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
10: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
11: Nee.
12: Pardon?
11: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
12: Oh, wegwezen!
11: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
13: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
14: We hebben veel beleefd.
15: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
16: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
15: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
17: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
15: Tour de Pieterpad.

0: Ondertussen gaan we eens even kijken hoe het aan de andere kant is. Want ik krijg hele spannende berichten binnen aan deze kant. We komen eraan, we zijn er bijna. En ik zie van alles uit het peloton verschijnen. Maar waar zijn jullie nu, Kevin?
1: Wij, dat is goed. Maar ik zie wel dat we 19 minuten
0: nog. 19 minuten? Ik zag net iemand die zei 4 kilometer nog. Of is dat 19 minuten?
1: 5,5. Maar zeg maar niks tegen diegene. Laat die maar morgen over in 4.
0: Ja, dat inschatten, dat wordt steeds lastiger, heb ik het idee.
1: Nee, we zijn nu bij Steentil.
0: Steentil? Wie kent het niet?
1: Ja,
0: helemaal goed. Dus, oké. Ik ga je zo weer bellen. Maar het gaat goed dus. Iedereen is er nog bij.
1: Ja, is iedereen nog een beetje blij?
0: Yeah!
1: Ja, blij en blij.
0: Nou, heb ik een plaatje voor je. Jan Biggel, wat kan het leven toch mooi

0: Wat kan het leven toch mooi zijn? En vanaf deze plek zeg ik, nog één keer hallo tegen Niek. Niek, je hangt nog ergens, geloof ik, hè?
1: Ja, ben je daar? Hey, ja? Wille, hallo.
0: Oké. Okay. Ben je er klaar voor?
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Ik zeg, starten? Zet die plaat maar aan.
2: Aan het water, okay. Op de fiets, in de auto of lekker in de tuin. Vier je zomer met Radio Continu.

0: Laten we een kleine vogel hier draaien. Komen gewoon Kevin en Hendrik eindelijk in Aduard aan. Mannen, welkom. Het moment waar we heel lang op hebben gewacht. Meer dan 550 kilometer hebben die mannen gefietst. En dan komen ze gewoon aan hier bij het slotfeest in Aduard. Hendrik, welkom. Daarmee is het slotfeest dan hier echt begonnen.
1: Vrijdagmorgen 8:30.
0: Zometeen allemaal geweldige artiesten voor jullie klaarstaan.

0: Ja, lieve luisteraars, zoals ik al zei, Kevin en Hendrik zijn inmiddels aangekomen hier in Hotel Aduard. Maar voordat we met de eerste artiesten van vandaag gaan beginnen, wil ik graag even het woord geven aan Jeroen Bette, de wethouder van Westerkwartier. Met 9 portefeuilles heb ik gehoord, waaronder jeugd en ook sport. Dus Jeroen, het woord is aan jou.
1: Ja, dank. En Kevin en Hendrik, even kijken. Ik zie eentje hier staan. Ik zie eentje helemaal achter in de zaal staan. Die mag wel even bijkomen. Want jullie zijn de afgelopen dagen hartstikke druk geweest op de fiets. Welkom in het Westerkwartier. Welkom in Aduard. En wat fantastisch dat jullie dit met elkaar hebben gedaan. En ook voor een goed doel. En daar zijn wij trots op. Trots op jullie. Ook trots op iedereen die hier is en die meegeholpen heeft de afgelopen dagen. En ik zie... Er komen nog meer mensen bij. Komt u maar.
2: Robin. Lucas ook.
3: Lucas.
4: En vooral Ronald.
5: Ronald ook even hier.
1: Ja. Er komen allemaal mensen bij staan. Kijk.
6: Hey, maar hebben jullie de wet al gepakt?
7: Nee.
6: Oh.
7: Dat,
8: heb je het meegenomen?
6: Gewoon meegenomen,
7: natuurlijk.
1: Zeker. Ik wil een groot applaus voor deze heren en ook voor iedereen die de afgelopen dagen echt keihard gewerkt heeft en gefietst heeft, vooral voor het goede doel. Dank daarvoor.
0: Nou ja, na dat fantastische applaus gaan we zo meteen verder met de eerste artiesten hier op het slotfeest. Thomas Karst en ook Dennis Hendricks, die staan al helemaal klaar. Ik mag nog 1 liedje draaien, geloof ik, en dan gaan de mannen los. Dus op de radio mag je gewoon even meezingen, hier bij de slotfeest natuurlijk ook.
9: Elke dag samen, de tijd die vloog.
0: Dus nog even eentje meezingen. En dan de eerste artiesten van het slotfeest, Dennis Hendricks en ook Thomas Karst. Live op het podium en ook live op de radio.

0: lieve mensen, de eerste artiesten van vandaag staan er inmiddels helemaal klaar voor. Mag ik even een groot applaus voor Thomas Karst, Dennis Hendricks en Indigo hier op het podium.
1: Ja, wij mochten het themalied schrijven voor de Tour de Pieterpad actie. Daar zijn we super trots op. 2 jaar geleden heb ik hem geschreven met René Karst. De tekst moest voor dit jaar iets aangepast worden en daarom heb ik Thomas gevraagd me daarbij te helpen. En hopelijk hebben jullie het naar je zin gehad afgelopen week.

Dames en heren, Thomas Kast. Ik ben super trots dat ik hier ook dit jaar weer deel uit van mag maken. We gaan nog even twee liedjes voor jullie doen. En dan geef ik hem erover in de volgende. Want iedereen moet door, geloof ik.

Ooh. We doen er nog eentje, jongens. En dan geef ik het stokje door aan de volgende. Afgelopen juni deed ik mee met het Songfestival Drenthe. En die sloten we winnend af met het volgende liedje, Geef Nooit Op. En Geef Nooit Op, dat geldt ook voor Kevin en Hendrik die de hele week knijterhard gefietst hebben door weer en wind. Vandaag de hele dag KUT weer hebben gehad volgens mij. Niet te doen, maar ze hebben het gehaald. Dat hebben ze maar op één manier kunnen bereiken door nooit op te geven.

0: Adem, wat geef ze even een groot applaus. Dennis Hendricks en Idico hier op het podium.
1: Dans jij met mij dan, dan.
0: We gaan nog even één nummertje meezingen. Terwijl we ons klaar gaan maken voor de volgende artiest van vandaag.
1: Dromen, dans,
0: en dat is Pascal Redeker, de enige

Vincent met Dromedansen. Dan zijn we inmiddels helemaal klaar voor de volgende artiest van het Slotfeest hier. Geef hem even een warm welkom, jongens. Pascal Redeker!

Ongelooflijk jongens, we zullen samen zijn. En een groot applaus nogmaals voor die twee. Kan je zien? Heel goed. Hey, jongens, het is natuurlijk allemaal voor een goed doel. We zien hier het beertje al liggen voor het kind. Stichting voor het kind. Heel mooi doel. Daar hebben we het allemaal voor gedaan. Daar staan we ook nu voor. Nee, precies. Nee, doe jij me even inderdaad zo. Inderdaad, hadden we voorzien. We gaan namelijk één grote polonaise doen achter die beer. Hou jij hem vast. Blijf hem vasthouden. Eén grote polonaise, dames en heren. Eén groot samen zijn. Want ik haal van jullie allemaal.

0: Kevin, we hebben het allemaal gedaan voor de Stichting Voor het Kind. Is daar al bekend van hoeveel geld we daarvoor opgehaald hebben?
1: Nee, nog niet.
0: Dat gaan we zo meteen bekendmaken.
1: Nee, ook nog niet. Want er gaat nog wat plaatsvinden in de aankomende 2 weken. Dus daar komen we zo meteen nog eventjes op terug.
0: Oh jeetje, dat was spannend zeg. Ik heb namelijk net, totdat jullie hierheen fietsten, hebben wij even de tijd gehad om even terug te kijken van wat is het nou eigenlijk, Stichting Voor het Kind. Nou, heel mooi doen natuurlijk. Ik zie hier de mevrouw van de stichting al staan. Misschien is het leuk, want ik zie hier dat jullie ook evenementen doen. Bijvoorbeeld op Titi Assen las ik staan. Als jullie daar ooit nog een keer een artiest voor nodig hebben, bel mij alsjeblieft. Kevin heeft mijn nummer. Ga ik gratis bij jullie optreden. Komt helemaal goed. Doe ik mijn laatste. Ik ga vanavond met mijn vrienden naar

0: Ja, je hoorde net jouw blik van John West. En dan gaan we alweer door met de volgende artiest van vandaag. Ja, die lopen aan de lopende band vandaag. De man die de proeverij had geregeld in Hellendoorn. Dennis van Dam van restaurant Nobers. Geef hem even een groot applaus,
1: jongens. Zingen zonder blinddoek nu, hè?

deze avond, om nooit te vergeten. En ik wil natuurlijk even één groot applaus voor het hele productieteam voor Radio Continu. Maar ze waren natuurlijk met z'n tweeën op de fiets, ja, maar er zitten veel meer mensen achter de hele productie. Dus de hele productie. En voor de mensen thuis die meeluisteren, ook een hele goede middag. Jullie missen hier wat hoor, het is hier gezellig. En we hebben hier nog steeds de lijn openstaan dat mensen kunnen doneren. Dus alsjeblieft, ga naar de site Radio Continu en doneer voor het goede doel. Alsjeblieft, doe het. We gaan nou een nummer doen van mezelf eentje. Kom, sla je arm om me heen. Pak elkaar even vast. En we gaan even links en rechts.

Die mensen, kom, sla je arm om me heen. Laatste liedje gaan doen. Volgens mij zag je net al een Polonaise voorbij komen. We gaan nog één keer de Polonaise doen. Is, denk ik wel mijn bekendste liedje. Zaterdagavond, daar gaan we. Zaterdagavond!

0: Die mensen, dankjewel!
1: Oh, nog even een keer een groot applaus voor Dennis van Dam, jongens. Ja, terwijl we ons klaargemaakt voor de volgende artiest vandaag, nog even één liedje meezingen. En de volgende die klaar staat, bijna klaar staat, is Gideon.
2: Toriador stond in de arena.
1: Maar eerst dus hier in Hotel Adewa

0: met de volgende artiest, want die heeft ook een beetje haast. En de volgende optreden staat op je te wachten.
1: Haast?
0: Ja, een beetje toch?
1: Haast.
0: Jongens, geef even een groot applaus. Gideon!
1: Een hele goede middag allemaal. Wat super fijn dat ik hier mag zijn. En ik trap even af met Klavertje 4.

Zo, wat een gezelligheid hier. En ook ik wil natuurlijk eventjes mijn dank uitspreken aan de hele organisatie omtrent Tour de Pietenpad. Super goed gedaan. En natuurlijk Stichting voor het Kind, want dat is het toch een mooie stichting. Daar kom ik straks nog eventjes op terug. Eerst nog één liedje. Ik heb hem vorige maand uitgebracht. Hij gaat als een raket. En ik weet dat iedereen wel iemand mist in het leven. Dus het liedje zit wel op zijn plek. Ik mis je.

Dank jullie wel. Wat een gezelligheid. Ja, ik zei net al dat ik er eventjes op terug zou komen voor Stichting voor het Kind. Dus ik ga toch een beetje deze kant op. Want Stichting voor het Kind is eigenlijk een hele mooie stichting. Ja. Want er zijn namelijk best wel heel veel kinderen die net dat extra beetje hulp kunnen gebruiken. Of ze nou ziek zijn, gepest worden, of uit een vervelend gezin komen, want die zijn er ook. Dus ik vind het heel mooi wat jullie doen. En ik weet ook hoe dat voelt. Wij doen eigenlijk jarenlang de Sinterklaas-shows in Kampen met Stichting Tutu. En Stichting Wees Gelukkig. En ik zou het leuk vinden als we jullie stichting eraan toe kunnen voegen, dat jullie kinderen gratis naar de Sinterklaas-show kunnen komen. Want ik vind het fantastisch om jullie stichting daaraan toe te voegen. Want daar doen we het voor. Dus we hebben zo even contact, goed? Hey jongens, als jullie allemaal nog niet gedoneerd hebben, pak dan die telefoon. Want realiseer, we kunnen alles niet oplossen. Maar als iedereen een steentje bijdraagt, komen we een heel eind. En daarom ook het liedje Vandaag is Vandaag. Want ja, vandaag is vandaag. Wat morgen is, is morgen. Maar voor heel veel wat gisteren was, komt natuurlijk ook nooit meer terug. En daarom dit liedje. Laten we even de dak eraf. Handjes in de lucht. Vandaag is vandaag.

0: u allemaal heel hartelijk bedanken. En de mannen van Radio Continu. Super dat jullie dat gedaan hebben, die 550 kilometer. En het is niet alleen die 550 kilometer. Het is voor een prachtig mooi doel. Dus wie nog niet gedoneerd heeft, doen.
1: Groot applaus voor Gideon, dames en heren. Terwijl ze klaar gaan maken voor Thomas Kars nog even eentje mee zingen.
2: Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit.
1: Kijk, dat gaat hier in de zaal in ieder geval helemaal goed komen. En of je nou op de radio luistert, zing je natuurlijk ook mee, hè?
2: In

0: Ja, wat ik al zei, we gingen ons klaarmaken voor de volgende artiest. En hij staat inmiddels klaar. Dames en heren, mag ik even een warm welkom voor Thomas Karst.
1: Goedenavond.

Goedenavond, goedemiddag, Radio Continu. We gaan gauw door. Ik pak even snel mijn drankje erbij. Papa heeft meerdere malen meegefietst met Radio Continu. En het volgende liedje is wel zijn grootste hit. Hebben jullie allemaal wat te drinken? Ja, we gaan een atje voor de sfeer doen.

Applausje voor jezelf. Nou, wat een lekker feestje hier. Wat gezellig is het. Wat gezellig. Het volgende liedje is 10 jaar geleden opgenomen. Ergens in een hotel in Turkije. Samen met Stef Ekkel. En het heet Liever te dik in de kist.

0: Dank jullie wel. Mag ik ook nog even een applausje voor Kevin en Hendrik en het hele Radio Continu team.
1: Oh, wat een feest met Thomas Kast. Geef hem natuurlijk ook nog even een groot applaus. Hè? Thomas, dank jullie wel voor de gezelligheid. Ja, lieve mensen, wil ik nu Kevin even naar voren halen. Want Kevin die wil ook nog even iets zeggen.
2: Oh jee, oh jee. Nou, dat wil ik niet alleen, Niek. Dat wil ik eigenlijk even samen doen met het hele team waarmee we dit gedaan hebben. En er zijn een aantal die niet in de schijnwerpers willen staan. Waaronder Ronald. Ronald, Robin, wil je even deze kant op komen? En ik zit ook even te zoeken naar onze grote fietser die dit jaar ook mee is gegaan. Waar Hendrik is. Robin, heb jij Hendrik nog gesignaleerd? Die moet ook even deze kant op komen. Trap hem allereerst al eventjes af. Ronald, kom ook even op het podium, alsjeblieft. Ja, nee, dit is niet jouw ding, dat weten we. Maar er zijn zoveel dierbaren om je heen die je dit heel graag gunnen. Zeker ditzelfde podium. Wat mag ik sowieso? Allereerst even een heel groot applaus voor Ronald. Mensen die hem kennen, die weten dat hij soms wel eens, of eigenlijk dagelijks met zijn gezondheid kampt. Maar desondanks is hij deze hele week meegeweest. Heeft hij ons ondersteund. Achter de schermen. Nee, Robin, niet voor je schuiven. Jij hebt het zelf gewoon geflikt. Je hebt het volgehouden. En dat heb ik ontzettend veel respect voor. Want het is de vijfde keer dat we Tour de Pieterpad doen. Jij bent ooit met het idee begonnen. We hebben een medium. We hebben radio. We hebben heel veel luisteraars. En als wij samen daarmee iets kunnen doen. Tezamen voor het goede doel, dan gaan we dat doen. En nu niet nee schudden. Jij kwam ooit met het idee, Ronald. Was jouw idee?
3: Maar dat idee, dat heb ik toen geventileerd aan Zebe.
2: Dat klopt, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar nu niet de aandacht aan Zebe schenken op dit moment. Want het is jouw verdienste. Dit is ooit jouw idee geweest. 5 jaar lang Tour de Pieterpad. En een groot applaus heeft Ronald zeker verdiend. Zeker voor deze week. En wij weten van dichtbij hoeveel energie het voor hem kost om dit te kunnen gaan doen. En dat hij dit heeft behaald. Dat is voor ons eigenlijk de grote finish geweest voor dit jaar sowieso. Daarnaast is Robin eigenlijk voor het allereerst mee. Hij heeft zijn vertrouwde flesje vast. Hij durft ook geen ander flesje meer te dragen. En Hendrik daarentegen, die loopt nog net niet met het groene shirt aan die we van een week hadden met de opdracht bij de bekende brouwerij in Arsen. Het idee wat ooit ontstaan is, aantal jaren geleden. We hebben natuurlijk een jaartje even overgeslagen in verband met onze nieuwe studio. Maar daar zijn we, 5e editie. En de eerste editie hadden we geen fietsers mee. Tweede editie begon het. En er ging een groep mee. En diezelfde groep, die is nou heel stil. En ik durf eigenlijk niemand van hun nu naar voren te roepen. Omdat het best wel een emotioneel moment is. Alleen voor ons al. Laat staan hoe het voor jullie is. De vraag die toen al kwam is, kunnen we mee fietsen? Want wij zetten ons ook heel graag in voor het goede doel. En dat idee kwam ook van Zebe. Zebe Vos. Heel groot applaus voor SVB Bouw. Diep respect dat ze nu ook op het podium komen te staan. En voor de mensen die meeluisteren via de radio, die hebben deze mannen al heel vaak gehoord. We hebben heel veel mooie dingen al met elkaar mogen beleven. Die dingen hebben we ook met Zebe mogen beleven. Helaas is Zebe niet meer onder ons. Maar des te mooier is de traditie die jullie als groep voort hebben gezet om hier alsnog vandaag mee te fietsen. Ontzettend respect voor jullie. En laten we proosten op Zebe. Jij hebt ook niks vast. Pak hem even. We gaan even proosten op Zebe Vos. Na al die mooie edities die we ook samen hebben mogen fietsen. En op alle grote helden die van hem uit ook hier staan. Een proost en een groot applaus op Zebe. En het is wat hem ook voortleeft. We zagen de welbekende sticker die jij al een aantal jaren geleden ook hebt opgeplakt op verkeersborden.
4: Ja, dat klopt. Volgens mij was het toen ook 25 graden met een zonnetje. Toen moest jij me nog insmeren met factor 50.
2: Ja.
4: Dit jaar weer. Hè?
2: Ja, dit jaar weer. Is er compleet afgeregend van tevoren.
4: Ja, maar ik zei, nou kan zonnetje en heb je hem opnieuw ingesmeerd? Daarna heb ik Klaas bijgeroepen, die smeerde hem nog even in. Maar die, net in mijn zachte randjes, maar die zit op kantoor. Maar ja, dat ging hartstikke goed.
2: Hey Klaas, voor jou ook. Hoe is dit nu voor jullie? Hè? We zijn een paar maanden verder natuurlijk. Hoe is dit voor jullie als club? Want ik zie heel veel mensen die heel dicht bij elkaar staan. Maar hoe is dit voor jou ook en voor jullie?
5: Nou, ik denk dat wij met z'n allen deze traditie willen gewoon in stand houden, zeg maar. In taak voor zeven. Onze nieuwe werkgevers, zeg maar, die hebben ook gewoon gezegd van wat er ook gebeurt, we doen deze Tour de Pieterpaarde blijven we doen. En hoe moeilijk het ook allemaal geweest is, zeg maar, op duur. Je probeert je weg te vinden, zeg maar dit is wel zeven, zeg maar. Dus ja, daar krijg ik, zelf krijg ik daar kippenvel van, maar dit is wel gewoon van zeven, zeg maar.
2: Ja. Het mooie is, alle werkbussen zijn aan de kant gezet vandaag. Hoeveel werkbussen spreken we dan wel niet over?
5: Hoeveel werkbussen? Oeh, dat is mijn beste vraag.
2: Zoveel dus al.
5: 15 hoor ik dus.
2: Zo'n 15 werkbussen zijn aan de kant gezet. Er zijn natuurlijk extra personeelsleden. Jullie zijn hier gewoon met de hele groep aanwezig. Een hele trouwe groep aan Zeben. En dat is mooi om te zien. Jij hebt het net over kippenvel. Ja. Maar ik heb het over kippenvel. Hoe jullie bij elkaar staan en elkaar er ook doorheen slepen. Dus, nogmaals, wil ik een heel groot applaus voor SVB Bouw. Ja. Als mooi eerbetoon voor Zeben Vos ook. Ja.
5: Dankjewel.
2: En het mooie is, het is terug te lezen in de krant, want jullie hebben er echt alles aan gedaan. Er staat ook bij, traditie van Zeben Vos, leef voor tijdens Tour de Pieterpad. Wij gaan dit krantenknipsel gaan we ook even online zetten bij ons, ook op de website. En uiteraard ook even op de socials, doen we later dit weekend eventjes. Maar geweldig dat jullie de traditie in stand houden. En zo leeft Zeben gewoon ook voort, ook op zo'n dag als vandaag.
5: Ja, dankjewel.
4: Hij kijkt meer en hij zal hartstikke trots wezen als we hier mooi dronken staan met z'n allen.
2: Absoluut, absoluut. Zeker weten. En het mooie is dat toen de Pieterpad liet, was hij toen ook bij. En jullie zongen hem keihard mee, ook op de fiets, richting Aduard vandaag. En des te mooier is het dan weer dat Thomas er ook bij is. Hè? Ook zijn vader, jouw vader, is natuurlijk komen te overlijden. Natuurlijk heel, heel jong. En des te mooier is dat we de cirkel dan samen rond kunnen maken op deze manier.
4: Ja, zeker wij. En Zee was dan ziek. We zijn gedaan over Thomas anders. Een op andere dag was zijn paarden niet meer, dat ze misschien hadden. Waar je nog wel een beetje afscheid met zal kunnen nemen. Alleen Thomas niet. Dat denk ik dat misschien harder is.
2: Nou, proost jongens op zo'n mooie dag. Vol herinneringen ook van al die tours. Die dus begonnen is. En dan kom ik toch weer terug op Ronald. Die daarmee begonnen is, die mensen weet te verbinden. En ook met evenementen in dit geval. Ik geef de microfoon heel even aan Hendrik.
6: De microfoon die heb ik nu even. Kijk, Kevin, ik heb een week met je meegegeven. Ik heb ontiegelijke pijn in mijn kont. Maar er is maar één van ons allemaal die hem 5 edities heeft uitgefietst. En dan ben wel, ja, dat is jij. Jij hebt hem echt 5 voor de 5e keer volledig tot het einde uitgefietst. Proficiat. Super.
2: Nou ja, mede hebben we het team van Radio Continu, staat er natuurlijk ook achter. Hè. Leander doet het ook belangeloos. Er zijn heel veel mensen in het team van Continu die op de achtergrond aanwezig zijn. Hè. Noem Melle en Aniek, die zich ook afgelopen week in de studio ontzettend hebben ingezet. En nog veel, veel mensen die er keihard bij zijn voor de stichting. Stichting voor het Kind. We hebben het natuurlijk al een aantal keren benoemd. Daar komen we zeker de aankomende weken nog even op terug. Want wij kregen namelijk al, en dat is ook meteen al van de eerste, tweede editie, dat wij al schrokken dat mensen zeiden, hey, die jassen die jullie mee hadden, of de polo's, kan ik daar ook op bieden? Dus we hebben nu die vraag opnieuw gekregen. Die kregen we meteen vanmiddag alweer. En ook in de afgelopen dagen. Dat betekent dat we de aankomende week nog een veiling in gaan zetten. Met de spullen die wij ook deze week weer meegehad hebben. Er zijn nog een aantal andere dingen die ook namens Janita, namens Stichting voor het Kind ook te veiling komen. Dus ook daar komen we nog even op terug. Dus we kunnen nu geen tussenstand bekendmaken. Maar dat er een mooi bedrag aan het einde van de streep overblijft, daar knokken we natuurlijk voor.
3: Maar waar is de fiets thuis?
7: Stop. Maar ik haal mijn mop.
3: Ja.
7: Je zit niet aan mijn fiets.
3: Nee, want er zat wat in. Ja, wat zit erin?
8: Waar wij het eerste zien?
3: Ja, het eerste.
9: Tori. Dit is wat.
8: Gebak.
3: Ja. Dit doosje gebak. Kev?
10: Nou, dat is geen gebak meer.
3: Nee, maar dat maakt niet uit.
9: Die moest met hart en ziel bewaakt worden.
3: Maar dit doosje gebak, die moest met hart en ziel, moest die bewaakt worden. De hele week lang.
9: Niet Robin. Niet Robin.
3: Nee. Maar wat jullie niet weten, is dat er een anonieme sponsor is geweest, die 1000 euro heeft geboden om dit doosje van Maastricht, oh nee, Sittard was het, hè? Sittard? Ja, vlakbij. Van Sittard naar Pieterburen, in dit geval Aduard, te brengen.
10: Nee.
3: Ja.
10: Zoveel?
3: Ja.
9: Dan kom je met dit aanzetten. Dan kom je met dit aanzetten. Gadverdamme, werkelijk waar. Boah.
3: Dus dit doosje, wat jullie met jullie leven hebben bewaakt.
10: Vanaf maandag.
3: Ja, heeft 1000 euro opgebracht.
8: Wow. Super.
2: Fantastisch.
8: Super. Ja.
2: Bedankt voor de anonieme bidder. Ik hoop niet dat hij er met een vork in gaat zitten. Ja. Dat hoop ik niet.
10: Nou kan hij in de
2: klikken. Nou kan hij in de klikken. Oh, Linde komt al richting het podium.
11: Ja, sorry lieve mannen. Jullie zullen wel denken, wat komt Linde hier doen? Je mag nog eventjes terugkomen. Nou, ik sla over als je het niet erg vindt. Als eerste prachtige woorden wat je hier net allemaal hebt verteld aan ons allen. En als eerst wil ik zeggen dat ik super trots op jullie ben. En ik denk dat ik namens iedereen mag spreken, ja, dat iedereen super trots op jullie is. Het was niet iedere dag heel lekker weer, of wel?
2: Nee.
11: Nee. Ik heb wat regen gezien. Ik kwam jullie natuurlijk toevallig tegen met een groen Heineken shirt op een plek wat niet helemaal de bedoeling was volgens mij. Ik heb er wel heel erg om gelachen, maar ik weet niet, konden ze daar ook om lachen of viel dat tegen?
2: Nee, ook niet. Nee, die barman die was wel heel erg duidelijk. Hendrik moest het shirt omdraaien. Er werd helemaal niks beantwoord. Hij kon ook niks bestellen. Het shirt moest omgedraaid worden. En dat heeft hij ook heel snel gedaan.
11: Ja, ik heb daar een filmpje van gezien. Komt dat filmpje online? Ja, hij heeft dat gedaan. Vond je dat leuk?
6: Ja, dat was natuurlijk wel grappig. Ja. Wat ik denk ik minder leuk vond is dat wij excuses moesten aanbieden. Nee, toch Jan?
11: Ja, dat was misschien wat minder. Nou, misschien staat dat bier nog steeds in mijn vrachtwagen, denk jij van wel?
2: Hoe zeg je?
11: Misschien staat dat bier allemaal nog in mijn vrachtwagen. Dat hebben we er toch stiekem in gestopt?
2: Ja, ja, jij zei al, ik heb een lege trailer, dus die kan vol. Ja.
11: Die kan vol gegooid worden, ja, zeker weten. Nee, maar ik wil zeggen dat ik super trots op jullie ben, dat jullie dit 5 dagen op de motor, met de auto en natuurlijk op de fiets prachtig hebben gedaan en heel goed hebben gedaan. Voor Stichting Voor het Kind. Ja, echt een super mooie stichting. En ik heb nog een kleinigheidje voor jullie. Dus ik ga het eventjes erbij pakken. Ik heb voor jullie alle 4 een officiële Pieterpad oorkonde. Waaraan ik kan laten zien dat wij super trots op jullie zijn en dat jullie het echt heel erg goed hebben gedaan. En Ronald, ik weet dat je de spotlights heel vervelend vindt, maar... Kev, natuurlijk ook voor jou.
10: Oh, dank je.
11: En natuurlijk voor Ronald. Ik zie jullie wel graag nog een keertje in zo'n mooie roze tutu. Dat vond ik jullie wel goed staan. Mooie pruik, roze tutu, ja.
3: Ja. Ja. Wij hebben de foto's. En Robin?
9: Wie biedt er meer?
3: Maar dit is nog niet alles. Want we hebben nog 1 verrassing. En die komt nu. Dat is makkelijk, hè? Dus blijf maar even staan en wij gaan weg.
9: Doei!
3: Doei!

0: Nanne, super trots.
1: Niet meer doen, hè.
0: Ik vind het geweldig om hier te mogen zijn. Dat is één. Ja, weer applaus voor Ronald. Daar staat hij. Ja. Maar ik heb buiten een beetje gesocialiseerd met een hoop mensen. En die willen toch wel een klein beetje van Cheerio en zo. Dus dat gaan we dan maar gewoon doen.

Oké, jongens. Allereerst wil ik nog even een applausje voor het hele team van Radio Continu. Nogmaals, dankjewel. En ik ga afsluiten met een lekkere bang uit de 90's. Here we go. I wanna see

0: nog één dingetje. Heb je nog niet gedoneerd? Dat kan alsnog. Doei doei!
1: Oh, daar zit nog even een grote applaus van Simone Eversdijk. Ook vooral met dat prachtige festival. Trots op jou. Speciaal voor onze Hendrik en Kevin. Ik mag nog één plaatje instarten. Dan gaan we meteen weer door met de volgende artiest. Want Wimmy, die zingt zo meteen even mee. Dus Wimmy Bouwman gaat zich even klaarmaken. De zwoele zomernacht, dan zing je gewoon even mee.

Jawel, fantastisch. Lieve mensen, jongens, ja, ik heb het net de hele tijd met bewondering zitten luisteren. Ook jongens, naar dit fantastische, mooie jongens allemaal aan die kant. Hè. Fantastische, jongens, jullie zijn echt fantastisch. En ik moet één ding zeggen, jongens, ik doe zo meteen even een rondje voor jullie in. Omdat jullie zo'n mooie groep bij elkaar zijn. En we gaan hem erbij pakken, jongens. Even een heel mooi piratenplaatje samen met Anita en Berend. 765431 en 8, jongens. Zijn we er klaar voor?

7-6-5-4-3 en een achie. Jongens, we gaan eentje erbij pakken. Jongens, voor de mensen natuurlijk van Radio Continu. En natuurlijk een hitje die ik na de ring heb mogen maken. Speciaal voor Kevin natuurlijk ook. In het zicht van de haven. En die gaat als

0: fantastisch, jongens. En tot de volgende keer, jongens. En ik wil ook een heel groot applaus, jongens. Ook de mensen van het geluid, jongens. Dat mag wel even gezegd worden. Dus Leander natuurlijk. En natuurlijk met aanhang. Dank jullie wel.
1: En geef natuurlijk ook Wimmy Bouwma even een groot applaus. Zijn zoon die gaat zich even klaarmaken. Ook hij gaat zometeen nog even zingen. Dus blijf erbij.

Adriano Bauma ook fantastisch gezongen. Dan wil ik even alle artiesten van vanavond ontzettend bedanken. Ook iedereen die hier vanavond aanwezig is. Ontzettend dankjewel dat jullie hier zijn vandaag. Ook voor de luisteraars, ontzettend bedankt dat jullie hebben geluisterd de afgelopen week. En mocht je nou nog willen doneren voor Stichting voor het Kind, dat kan nog steeds. Kijk even op de website van Radio Continu. Kevin en Hendrik, echt ontzettend trots op jullie, wat jullie hebben neergezet. Natuurlijk ook de woest aantrekkelijke, sympathieke quizmasters in opleiding. Ook fantastisch gedaan, dankjewel. En natuurlijk ook bedankt dat ik hier überhaupt mocht bij zijn. Leander, dankjewel voor het geluid. Ik ga nog één plaatje instarten vanaf deze kant, geloof ik. En dan nemen we me in de studio weer over. Lieve mensen, applausje ook voor jezelf. En

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker. Je doet het echt.
5: Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
7: In Hogeveen.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
14: Koekoek,
15: Loco,
16: de Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579.
17: Mediamarkt. Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van 2 politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan Sierbestrating.
14: In Hoogeveen.
15: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
16: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
22: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
23: We hebben veel.
24: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
25: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
26: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
27: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
26: Tour de Pieter.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
11: Mooi doel trouwens.
10: Zeker. SKW Shop.
11: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
10: En nu weer naar de wedstrijd.
11: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd.

0: als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zoveel simpel kan het zijn.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
7: Radio Continu.
8: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 stuurder.
10: Alcantara bekleden.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
19: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
22: Radio Continu. Nieuws.
23: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel.
1: En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de Riltaan Sierbestrating.
13: In Hogeveen.
24: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
25: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
26: We hebben veel.
27: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
28: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
27: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
29: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
27: Tour de Pieterpad.

0: evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Ontdek welke training bij jou past op de baak.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nu met Clubcar Wij 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
10: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
3: Nu?
2: Coca-Cola. 2 liter voor maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen, nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
19: In Hoogeveen.
20: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes en Robert van Hemert.
21: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
20: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
16: Radio Continu.
22: We hebben veel beleefd.
16: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
23: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
16: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
24: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
16: Tour de Pieterpad.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
4: Heb je?

0: Hij holt nodig? Kom dan mooi naar RTC. In Goren nieuw heten. Wie holt van holt.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Coco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450.

0: gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Radio Continu.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
2: Radio Continu.
4: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: continu schrijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op!
2: Ik had

0: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkse weg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De algemene vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
16: In Hogeveen.
17: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
18: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
22: Pieter Pad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
23: Tour de Pieter Pad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieter Pad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
22: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
24: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
22: Tour de Pieterpad.

0: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders, aha, aha. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Ferdy Snijders.
0: Hey, hulp nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
9: Wauw, mooi doel trouwens.
8: Zeker. SKW Shop.
9: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
8: En nu weer naar de wedstrijd.
9: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
12: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas.

0: op Duinhout. Duinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio Continu.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
3: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
12: Loco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
15: Radio Continu. Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letchert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt, waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
13: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste.

0: is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
6: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen. 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram. 1 plus 1 gratis. En hak. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.

0: Welkoop.nl. Welkoop weet wat te doen.
1: Radio Continu.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
3: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!
2: Ik kan

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon het gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
6: Ja.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!
2: Ik kan

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn?

0: vrij, een zingend liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd. Gezellig mee.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. PRO is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2016.